0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Citydijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil en overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95e minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen, maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal. Luchtvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
3: Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
4: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
3: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
5: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
3: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
5: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
6: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwersgrachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
7: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
8: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Bolaan 50 in Zutphen.
9: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

0: Vandaag wordt het volop zomers. De zon schijnt flink. Het wordt 28 graden bij de Randmeren. Lokaal 31 graden in de Achterhoek in het Rijk van Nijmegen. En door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog warmer aan. Vanavond kunnen plaatselijk stevige onweersbuien ontstaan. En ook morgen wordt het een hete dag met veel zon en maxima die lokaal kunnen oplopen tot 34. Later neemt dan ook weer de kans op onweer toe. En ook het weekend is broeierig warm. Dus let een beetje op elkaar in de warmte, dat zou ik waarderen. Hou je rustig, rustig, rustig. Hou je rustig, kalm en stil. Maar zet de radio wel aan, want wij brengen verkoelende muziek vandaag. We hebben ons introspelletje een goed begin klaarstaan. En Frits heeft voor ons de kranten even gescand op het voorpagina nieuws. Daarom kan ik jou nu een greep uit het nieuws van vanochtend geven. Want die kranten die staan vanochtend vooral in het teken van Oekraïne. NRC duikt in de Nederlandse dronesteun, die volgens Kiev een doorslaggevende rol speelt in de strijd tegen Rusland. De Telegraaf meldt dat Nederland daar deze week nog €500 miljard aan toevoegt, specifiek voor nieuwe drones. Het Nederlands Dagblad schrijft dat ook Trump zijn aandacht weer op de oorlog richt, nu hij klaar is met Iran en een steunverklaring naar de G7 als resultaat heeft. Trouw onthult dat TNO jarenlang experimenteerde met een omstreden leugendetector voor grenscontroles die nooit wetenschappelijk hout heeft gesneden. Bij een anti-AZC-protest in Didam, waar PVV-leider Wilders het woord voerde, zijn 5 mensen aangehouden voor het afsteken van fakkels en vuurwerk. 150 mensen liepen mee in een wandelmars en bij de toespraak nadien groeide die groep aan tot een paar honderd, terwijl een handjevol tegendemonstranten op afstand bleef staan. Het protest is eigenlijk, afgezien die aanhoudingen, over het algemeen rustig verlopen. Het Nationaal Hitteplan is vanaf vandaag weer van kracht in heel het land. Het kan de komende dagen dus overal boven 30 graden worden. En ook morgen en maandag wordt het vooral volgens het KNMI goed warm, met pieken tot 35. Nou, extra kwetsbaar zijn dan de mensen van 75 jaar en ouder. Die voelen namelijk minder snel de dorst en hun lichaamstemperatuur kunnen ze moeilijker onder controle houden. Het advies is simpel: drink genoeg en hou elkaar in de gaten. Nijkerk heeft sinds deze week een hele jonge nieuwe burgemeester erbij. Bram van 10 is verkozen tot de allereerste kinderburgemeester van Nijkerk. Hij mag dit schooljaar mee bij de officiële momenten en is gekozen omdat hij zo spontaan en vol trots over zijn superleuke woonplaats praat. En bij de carnavalsband Kapotte Kachels hangt deze dagen een vleugje Zweeds onweer boven het hoofd. Ze stonden namelijk voor de rechter tegenover niemand minder dan de advocaat van ABBA. Het probleem? Hun carnavalskraker Dikke Pens zou wel heel erg veel lijken op Take a Chance on Me.
1: Ben zo blij, hoppa, met die pens van mij. Okay. Is was ik te dik, maar nu heb ik stik.
0: En Bentlind Joop vindt het maar onzin dat ze hiervoor naar de rechter moeten.
2: Wij gaan met veel zelfvertrouwen naar Utrecht toe. Volgens de letters van de wet hebben wij een parodie gemaakt. Dus wij hebben iets gedaan wat eigenlijk gewoon mag. We voelen ons vrij zelfverzekerd, alleen je weet niet wat ze daaruit de ogen moet gaan trekken.
0: Ja, want volgens de advocaat van ABBA is Dikke Pens een verminking van het origineel en leidt het origineel eronder. Live, als grap, mag het wel van de Zweden. Maar zodra het nummer op de streamingsdiensten staat en er geld mee verdiend wordt, dan zingen ze een toontje anders. Eind deze maand weten we of de rechter ook gevoel heeft voor carnaval. Met die pens van mij hoor ik erbij. Ik ben met mijn eentje. Wat zei hij nou? De hele rij. Ja, toch? Ja, precies. Ja, ik zou er niet in moeilijk over doen als ik een Zweedse advocaat was, maar dat ben ik niet. Windjammer en Tossing and Turning nu.

Zing mee onder de douche en schuif aan bij het lekkerste ontbijt van Gelderland. Dit is Goedemorgen Gelderland met Frank van Dijk.

Beatles, The Norwegian Wood, The Bird Has Flown. 6:15, goedemorgen Gelderland. Zometeen hebben wij een intro van een plaat. Die wil ik graag in zijn geheel draaien. Maar dat mag ik dus alleen doen als jullie het intro weten. Herkennen en de plaat en artiest even naar mijn app of mailen. Gaan we spelen? Een goed begin is het halve werk. Naar Raccoon en een nickel for goodbye.

0: Good Goodbye, Nickel for Goodbye van Raccoon.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Goedemorgen allemaal. Donderdagochtend, ik wil een plaat draaien zometeen. Maar dat mag ik alleen doen als jij weet welke plaat dat is op basis van de eerste paar seconden.
1: Een goed begin.
0: Dat is net niks. Toch? Dat is gewoon de aanzet op een gitaar, meer niet. Maar misschien wel een hele bekende. Dat je denkt van, oh ja, maar dat is wel dat en dat nummer van die en die. Nou, dat en dat van die en die. Dat wil ik dan dus zeg maar even in de mail hebben. frank@gld.nl of via een appje naar de studio. En dan kan ik de plaat zo draaien. Het is namelijk wel een lekkere plaat. Welke plaat? Nou, nog één keer.
1: Een goed begin.
0: Succes. Denk er maar eens goed over na.

met Frank, Esther en Linda en stap in ons busje van Effenbuurten. Elke zaterdag trekken ze door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen. Ga mee met Frank, Esther en Linda en stap in ons busje van Effenbuurten. Elke zaterdag trekken ze door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Je ziet het deze zaterdag

0: rijtje, het laatste nieuws en de lekkerste muziek. Je begint je dag goed met Goedemorgen Gelderland.
1: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
2: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwers Grachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
3: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
4: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
3: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
5: Het is iets voor 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Stenenkamer, gemeente Voorst, is het 14,6. In IJzervoorde is het al 17,6. Vandaag schijnt de zon flink met temperaturen van 28 graden bij de Randmeren tot 31 graden in de Achterhoek. Vanavond kunnen enkele pittige onweersbuien over ons heen trekken. Bij een asielprotest in Didam zijn gisteravond 5 mensen aangehouden nadat zij fakkels en vuurwerk hadden afgestoken. De demonstratie, waarbij ook PVV-leider Geert Wilders sprak, verliep verder rustig, al stelde de gemeente uit voorzorg wel een veiligheidsrisicogebied in. En Gelderland heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport over onze provincie komen. Toch blijft Gelderland kritisch omdat nog onduidelijk is of Den Haag dezelfde definitie gebruikt als Gelderland met betrekking tot laagvliegen. Meer Gelders nieuws.

0: Vind je op onze site gld.nl en natuurlijk in onze mobiele app. Ik kijk even naar de verkeerssituatie deze donderdagochtend en die is rustig.
1: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
2: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
3: Psst, bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
4: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
3: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
5: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 22 winkels in Nederland en online.
6: Ernstings Family.
5: Aanbevolen door vrolijke families.
2: Bekijk bij Nama de grootste kleurenwand van Sigma, Flexa en Pure. Met de nieuwste kleuren. Bezoek de showroom van Nama in Arnhem.
7: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
2: De grootste kleurenwand van Sigma, Flexa en Pure. Bezoek Nama in Arnhem.
8: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk. Radio.

0: Bloomington, good morning freedom. Goedemorgen Gelderland, good morning, good morning. Ja, het is bijna 5 minuten over 6:30. Zometeen de oplossing van een goed begin. Maar ik wil je eerst iets vertellen over iets anders. Want iedereen die vanaf volgend jaar 60 wordt... of die leeftijd al heeft... kan zich gratis laten vaccineren tegen gordelroos. Ben je ouder dan 60, dan geldt die regeling niet. En dan moet je dus zelf diep in de buidel tasten voor een prik. Dat is raar eigenlijk, hè? Terwijl het risico op gordelroos juist stijgt naarmate je ouder wordt. Als je het nou eenmaal hebt gehad, dan is er ook nog een redelijk grote kans dat die pijn daardoor blijvend is.
1: Veel mensen denken na de waterpokken in hun kindertijd nooit meer aan het virus. Toch blijft het levenslang in het lichaam aanwezig. Jaren later kan het opnieuw opspelen in de vorm van gordelroos, zoals ook Peter Belien uit Eerbeek ervaart.
2: Brandend gevoel, fors brandend gevoel. Een beetje te vergelijken met als je een dagje te veel in de zon hebt gezeten. En gek genoeg, dat went eigenlijk het eerste of het makkelijkst, omdat dat continu is. Wat niet went, is dat er ook regelmatig zeg maar, pijnscheuten in dat gebied. En bij mij is dat dan met name de ribbenstreek. En dan lijkt het alsof je of gebroken zijn of flink gekneusd. En dat is ellende.
1: Volgens pijnspecialist Michel ter Hegge ontstaat de pijn door beschadiging van zenuwen tijdens een gordelroosinfectie.
3: En bij oudere mensen is het ook zorgelijker, omdat het nog een ander beeld kan ontstaan. En dat noemen we dan weer met ingewikkeld postherpetische neuralgie. En dat is dus eigenlijk pijn na gordelroos, die komt door beschadiging van die zenuw door de gordelroos.
4: Dus dan de gordelroos is dan weg, maar de pijn die blijft?
3: Klopt.
1: Een vaccin biedt uitkomst om deze langdurige zenuwpijn te voorkomen. Maar de 2 benodigde prikken kosten nu vaak tussen de 400 en 500 euro. Het kabinet wil vanaf 2027 mensen die 60 worden gratis vaccineren. Maar volgens de patiëntenorganisatie is dat niet genoeg.
2: Niet alleen de 60-jarigen. Want nu is het alleen als je 60 jaar en een maand bent... Het is een kwestie van jammer. Dan mag je zeg maar zelf die 400 of die 550 euro ophoesten. En ook mensen vinden dat gewoon te veel. En die denken, nou, ik neem dat risico maar dat ik niet bij die 20% ga horen.
0: Ja. Gordelroos dus en het vaccineren. Samenwerkende ouderenclubs dringen erop aan om de vaccinatie dus ook gratis te maken voor kwetsbare groepen en... Dat is ook nog wel een interessante groep. Mensen met een laag inkomen. Die zou je eigenlijk financieel tegemoet moeten komen... als die dan dus diep in de buiden moeten tasten voor zo'n vaccinatie. Kie nu op Radio Gelderland. En zometeen een goed begin. Hij is geraden, dat is fijn. Dus je kan hem zometeen helemaal draaien.

0: Everybody's changing, maar ik voel me niet hetzelfde.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, een goed begin is het halve werk. Ik laat een beginnetje horen van een plaat. Dat klonk zo.
1: Een goed begin.
0: En daar moest je mee doen, met die paar stukjes gitaar. Maar gelukkig heb je dan bijvoorbeeld een Dianne, een Evert, een Leon, een Reinoud. Nou, en ga zo maar door. Die allemaal appten, dat is doe maar, 32 jaar. Oftewel, sinds een dag of twee,

0: Sinds een dag of twee, vlinders in mijn hoofd.
1: Groetjes van Gerrit. Ik ben onderweg naar een schooltriathlon. Daar ben ik scheidsrechter en heb ik heel veel zin in. Gisteren al gedaan, vandaag nog en morgen ook nog. Dat is in Hamburg. Alle scholen van Hamburg doen daaraan mee. Doei doei, groetjes, hoi hoi.
2: Sinds een dag of twee, vlinders in mijn hoofd.
3: Vanuit een zonovergoten vorst. Groeten van Henry uit de melkstal.
4: We hoorden Doe Maar met Sinds een dag of twee.
5: Of 32 jaar. Goedemorgen,

0: Lois Lane kennen wij natuurlijk van hits zoals It's the First Time, Fortune Fairy Tales en Tonight. Maar deze zusjes, Suzanne en Monique Kleeman, draaien al mee sinds de jaren 80. Hebben net hun 40-jarig jubileum gevierd als band. En hiermee laten ze horen dat ze nog altijd nieuwe muziek maken ook. Takes a Million heet het nummer. Echt, ja. Daarmee kijken ze terug op het kleurrijke uitgaansleven van Amsterdam, de jaren 80. Maar dan dus eigentijdse werkt, hè? Klinkt als een nieuwe plaat. Is het ook, trouwens.
1: Hoe is het buiten?
0: Ja, hoe is het buiten? De weerman Jeroen Elfrink, die kan ons dat vertellen. Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, mooi is onze opkomst vanochtend met die bewolking. Ik krijg al foto's binnen van Ab Donker. Die heeft de zonsopkomst in Delft gefotografeerd vanochtend. Geweldig plaatjes. Het wordt een mooie, maar vooral warme dag vandaag, hè?
2: Ja, ook een hele benauwde dag. Ja, de luchtvochtigheid is hoog. Dus het wordt vanmiddag ook nog een keer drukkend warm. Ja, nu is het nog een graad of 15 op de landerijen. In de binnensteden een graad of 18. Dus mocht je nog even die koelere lucht het huis in willen laten, het is ook echt wel nodig de komende dagen. Ik zou vooral zeggen, doe het even nog deze ochtend. Gooi lekker die ramen open. Laat die koele lucht nog even binnen. Want die koele lucht gaan we echt wel nodig hebben, hoor, de komende dagen.
0: Ja. Want ik krijg bijvoorbeeld een appje binnen van Leon. Die denkt eigenlijk niet zozeer aan vandaag, die denkt meer aan morgen. En dat snap ik wel, want dan gaat zijn dochter trouwen. Buiten, tussen de bloemen. Hij vraagt, zou je aan de weerman willen vragen, hoe groot is de kans op droog weer morgenmiddag tussen 1 en 4? Want ja, bij dat warme, drukkende weer is natuurlijk wel kans op onweersbui. Die krijgen we vanavond al, denk ik, of niet?
2: Ja, vanavond neemt de kans op onweersbuien al toe. Eerst vandaag nog heel even kort. Vandaag veel zon. Temperatuur loopt op naar 30 graden. En daarmee start ook de regionale hittegolf. Ik denk dat we echt aan een hittegolf gaan komen in Gelderland. En dan vanavond neemt de kans op een enkele forse onweersbui toe vanuit het zuidwesten. Maar ik denk dat ze vooral vannacht nog over de provincie heen trekken. Nou, gelukkig hebben dan weinig mensen daar relatief gezien last van.
0: Ja.
2: Ook een hele warme nacht, 19 graden als minimumtemperatuur. En morgen gaat de temperatuur dan naar 32 tot 34 graden. Opnieuw weer drukkend warm, veel zon in de middag. En dan vanaf de tweede middaghelft neemt de kans op een lokale onweersbui toe. Zeker in de oosthelft van de provincie. Vooral in de Achterhoek moet er even rekening mee worden gehouden. Waarschijnlijk in de avonduren meer buien op meer plaatsen. Pin me nog niet te veel vast op een exact tijdstip op dit moment. Maar de kans dat je morgenavond toch wel een forse onweersbui over je heen krijgt is aanzienlijk.
0: Oké. Het hitteplan gaat vandaag ook in werking, hè? RIVM die activeert dat vanwege die verwachte temperaturen, die hoge temperaturen. Ouderen, jonge kinderen en mensen met gezondheidsproblemen, die moeten extra goed op zichzelf letten en op elkaar. Die drinkprikkel die zit er met name bij de ouderen niet zo in. Ja, gewoon goed drinken, hè, dit soort dagen.
2: Ja, en gewoon lekker rustig aan doen en je vooral niet gek laten maken.
0: Nou, dat lijkt mij een uitstekend advies van de weerman. Laat je niet gek maken en blijf rustig. En blijf ook rustig luisteren, want Jeroen die komt over een uurtje gewoon weer terug, toch?
2: Ja, en dan gaan we even kijken hoe lang die hittegolf zou kunnen duren.
0: Ja, of het eentje wordt van 5 dagen of misschien wel van een week.
2: Ja, wie weet.
0: Oké. Dat ga jij uitzoeken. Ik hoor jou over een uurtje weer. En wij gaan straks naar 7 uur ook vooruitkijken naar ons opsporingsprogramma op tv van vanavond. Plaatsdelict, dat maken wij samen met politie en justitie. Ik pak er zometeen alvast de 1 zaak uit die vanavond gaat worden behandeld. En we zijn natuurlijk ook dik bevriend met de afdeling van de platenpolitie. Dus we hebben naast plaatsdelict zometeen ook weer een plaatdelict. Nu hoor je David Bowie. Dit is het mooie Heroes.

0: interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
1: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
0: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
2: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
3: Van 29 juni tot en met 3 juni voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
4: Howdy! Echte Western sfeer vind je bij Rib House, Texas in Bocholt. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas Bocholt. Waanzinnig goed! Yeehaw!
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
7: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getale uitvallen.
6: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
8: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
6: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel.
10: Het is feest bij Wintersteugels en Vloer in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
11: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen.
9: Zo kunnen de zakleerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
14: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
5: Gelderland.

0: Vandaag wordt volop zomers. De zon schijnt flink. Het wordt 28 graden bij de Randmeer. En lokaal 31 graden in de Achterhoek in het Rijk van Nijmegen. En door die hoge luchtvochtigheid voelt het nog warmer aan. Vanavond kunnen plaatselijk stevige onweersbuien ontstaan. Ook morgen heet, met temperaturen die maximaal oplopen tot 34. En ook dan weer kans op onweer later op de dag. Het weekend wordt ook broeierig warm met temperaturen boven de 30 graden. Dus let een beetje op elkaar en hou je rustig, rustig, rustig. Hou je rustig, kalm en stil. Maar zet de radio aan, want wij brengen vandaag verkoelende muziek. We hebben een kakelvers plaat delict klaarstaan. En Frits heeft voor ons de kranten gescand qua voorpagina nieuws. En daarom kan ik je nu een greep uit het nieuws van vanochtend geven. NRC schrijft dat de Nederlandse dronesteun aan Oekraïne een doorslaggevende rol speelt in de oorlog tegen Rusland. Nederland heeft tot nu toe bijna 1 miljoen drones gefinancierd. Jaarlijks steekt Nederland 3 miljard euro in militaire steun aan Oekraïne. In totaal bijna 12 miljard dus. En is daarmee na Duitsland en Noorwegen de grootste Europese steunverlener. In de Telegraaf zegt defensieminister Yesogus dat deze miljarden een goede investering zijn voor de veiligheid, de economie en onze eigen krijgsmacht. Want Nederland leert namelijk ook van de ervaringen die de Oekraïners zelf op het slagveld hebben opgedaan en nog aan het opdoen zijn. Het Nederlands Dagblad meldt dat Trump zijn aandacht weer op Oekraïne aan het richten is, nu het akkoord met Iran rond is. Ook de G7-top in Frankrijk beloofde Amerika samen met de andere G7-landen ook Oekraïne onvoorwaardelijk te blijven steunen. En Trump en Zelensky hebben elkaar weer even persoonlijk ontmoet. In Barneveld dan, daar hielden twee scholen hun hart vast nadat eerder deze week brand uitbrak in de technische ruimte van het gebouw waarin ze zitten. Een oplettende buurtbewoner zag op tijd rook uit de schoorsteen komen en sloeg alarm, waardoor de schade beperkt bleef tot die ene ruimte. Maar toch blijven de Fontein en de Prins Willem-Alexanderschool tot het weekend dicht, zodat de rooklucht en het roet uit het hele gebouw weg kan. De Telegraaf kopt dat Brussel een bom legt onder de Nederlandse belastingplannen voor Box 3. Europa wil voorstellen dat bedrijven geen belasting meer betalen over dividend dat ze aan elkaar uitkeren. Daardoor komt beleggen vanuit een eigen BV ineens veel aantrekkelijker uit de bus. Fiscale experts vrezen dat mensen nu massaal hun geld naar een BV verplaatsen om zo onder de zwaardere belasting op beleggingswinst in Box 3 uit te komen. De Gelderlander en het AD schrijven over iets anders, dat het kabinet het roer omgooit in het onderwijs. Eerst taal, dan pas rekenen. Een derde van de Nederlandse jongeren haalt namelijk niet de basiskennis voor lezen. Daarom wordt taalonderwijs vanaf nu hoofdprioriteit op school, met onder meer meer geld voor schoolbibliotheken en een grotere rol voor taal bij ieder schoolvak. En op de Cruijffkoorts gelden al jaren de 14 regels van Johan Cruijff over respect, gezondheid en samenspel. In Nijmegen kwam daar voor één dag een 15e regel bij. Namelijk, jongens mogen er even niet bij. 11 meiden namen het veld helemaal over met voetbal, kickboksen, een luchtkussen en zelfs een eigen matcha-bar.
1: Meiden komen meestal niet zo vaak op Cruijffkoort. Een paar meiden plus ik zijn meestal hier op Cruijffkoort. En de anderen zie je hier niet zo heel vaak, want die vinden het niet zo leuk hier.
2: De jongens spelen heel hard, zeg maar. En dan kunnen meiden niet heel snel heel vrij spelen hier zo. Wij organiseren dan nu namelijk iets om het echt te doen.
3: Zodat meer meisjes ook meer kunnen spelen en zo. En dat ze fit blijven. En hier, je ziet het al, kickbox, voetbal.
4: Het veld staat vol met verschillende activiteiten en allemaal georganiseerd door en voor meiden, zodat zij zich er meer thuis gaan voelen.
1: Ik vind het fijn en leuk dat meiden vandaag nu een dag krijgen.
2: Ik vind gewoon dat je hier gewoon met plezier naartoe moet gaan. En wat ik ook merk is dat sommige kinderen hier een beetje zonder plezier echt naartoe gaan.
5: 1, 2. Heel goed.
6: Het is dubbel, want je wilt eigenlijk dat iedereen mee kan doen. Maar tegelijkertijd zie je elke dag jongens op een kruifveld. Dus het is juist heel mooi dat er nu een dag voor meiden is.
7: Yes!
6: En hopelijk kunnen ze in de toekomst gewoon met z'n allen op een kruifveld sporten.
1: We hebben nu dit veld in beslag genomen voor vandaag. Dus ik denk wel dat er meer meiden gaan komen.
2: Ik vind het ook wel leuk dat een keertje vol is gewoon met meiden in plaats van met jongens.

0: Sailor en Traffic Jam om 7:15. Zometeen de platenpolitie met een nieuw plaatdelict. Maar eerst gaan we het hebben over plaatsdelict. Dat is vanavond op TV Gelderland te zien. Met onder andere deze zaak. Het was alles behalve een fijne koningsdag voor een man van 24 uit Duiven. Een avondje feestvieren eindigde voor hem namelijk in het ziekenhuis. Uit het niets krijgt hij een harde klap in zijn gezicht. Zijn neus breekt en hij moet daarvoor dus naar het ziekenhuis. Het slachtoffer heeft geen idee wie de man is die hem sloeg. Hij kent hem niet, hij heeft ook geen ruzie met hem. Gisteren sprak het team van plaatsdelict met het slachtoffer.
1: Ja, toen kwam die jongen naar mij toe en die zei van ja, vind je het leuk wat je aan het doen bent? Dus ik dacht van ja, wat bedoel je daarmee? Dus ik kwam bij hem staan en ik zei van ja, wat bedoel je? Van wat is er? En toen, voordat ik uit was gepraat, ja, toen zat hij er al op. En het enige wat ik daarvan nog weet is dat ik in mijn mond bloed zat. Ja, ik zag dat in ieder geval dat foute boel was.
0: Ja, foute boel. Duidelijke beelden van die mishandeling en ook van de verdachte zie je vanavond in plaatsdelict. Want de politie wil natuurlijk graag weten, wie is deze man? Nou, wellicht herken je hem. Ga dus vanavond vooral even kijken naar plaatsdelict en help ons mee dit op te lossen. Blijf ook luisteren om plaatsdelict op te lossen. Dat is na Third World en Try Your Love.

0: Tragella Third World was dat, 8:09.
1: Plaat delict.
2: Goedemorgen.
3: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ja, het procesverbaal van een plaat waar iets in is gebeurd wat niet te door de beugel kan. Dat ga je nu horen. En als je weet over welke plaat ik het heb, dan maak jij misschien wel kans om de gouden tipgever te worden. En dan krijg jij de Radio Gelderland zaklamp. We behandelen vandaag een historisch dossier dat teruggaat tot het einde van de 19e eeuw. Volgens de stukken werd een groep Lakota-indianen omsingeld door militairen van het Amerikaanse leger. En wat volgde was een bloedige confrontatie waarbij honderden mannen, vrouwen en kinderen om het leven zijn gekomen. Onderzoekers stellen vast dat die gebeurtenis jarenlang uit de nationale aandacht verdween, maar binnen de betrokken gemeenschap natuurlijk nooit is vergeten. Decennia later trokken activisten opnieuw naar diezelfde plek om aandacht te vragen voor gebroken verdragen, voor discriminatie, voor achterstelling van de oorspronkelijke bewoners van Amerika. En daardoor staat diezelfde plaatsnaam opnieuw centraal in ons onderzoek. Dus een historisch bloedbad waarbij honderden leden van een inheemse bevolkingsgroep om het leven kwamen en naar de maatschappelijke gevolgen die generaties later nog steeds voelbaar zijn. Wij zoeken hiervoor een Amerikaanse rockgroep met Indiaanse wortels. Actief in de jaren 70. De bandleden gebruiken hun muziek regelmatig om aandacht te vragen voor de geschiedenis en de positie van Native Americans. Het gaat dus over South Dakota, zowel in 1890, als in 1973 gebeurde er op die belangrijke zelfde locatie iets bijzonders. En de plaatsdelict staat letterlijk in de titel. Enig idee over welke plaatdelict ik het zojuist heb gehad? Laat me weten!

mee met Frank, Esther en Linda en stap in het busje van Effenbuurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar effenbuurten@gld.nl. En Effenbuurten zie je elke zaterdag dus op TV Gelderland.

0: grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken, super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen ineens, al voor €169.
0: Voordeeluitjes.nl. Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
2: Voordeeluitjes.nl. Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
2: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
4: Howdy! Echte Western Sphere vind je bij Rib House, Texas in Bochel. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas Bochel. Waanzinnig goed. Yeehaw!
5: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
6: Goedemorgen, het is 7:30. Je luistert naar Radio Gelderland in Zevenhuizen, gemeente Apeldoorn, 14,6. In Halle, gemeente Bronckhorst, 17,6. Vandaag schijnt de zon flink met temperaturen van 28 graden bij de Randmeren tot 31 graden in de Achterhoek. Vanavond kunnen enkele pittige onweersbuien over.

0: om ze heen trekken. Twee basisscholen in Barneveld blijven na de brand deze week voorlopig dicht vanwege rookschade. De scholen spreken van een geluk bij een ongeluk, want dankzij snel ingrijpen bleef de schade beperkt en hopen ze ook begin volgende week gewoon weer les te kunnen geven. En er lijken nog altijd flinke spanningen te zitten tussen Gelderland en het kabinet over de stikstofaanpak rond de Veluwe. Terwijl provincie en Rijk samen een nieuw stikstofplan hebben ondertekend, dreigt de provincie alsnog af te haken als Den Haag kiest voor een grotere bufferzone rond het natuurgebied dan de afgesproken 500 meter. Meer Gelders nieuws op onze site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Tiel en Geldermalsen 8 minuten. En richting Rotterdam tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam 5 minuten. Verder op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 8 kilometer. En dat kost je 7 minuten.
1: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
2: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
1: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
3: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
10: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
9: Echt?
10: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Goedemorgen Gelderland. Frank

0: Hughes Corporation. Our love is like a ship on the ocean. We are sailing with a cargo full of love and devotion. Goedemorgen allemaal. 7 minuten over 7:30 is het. We zitten midden in een tijd dat de overheid en de veiligheidsregio's ons een beetje meer paraat willen maken. Beter voorbereid op als het eventjes allemaal niet meer werkt. Als het uitvalt. Want het kan gebeuren natuurlijk. Natuurbrand, dat weten we in de omgeving van Ede inmiddels weer donders goed. Maar ook dat communicatie kan uitvallen of dat je een langdurige stroomuitval hebt. Dat hoor je natuurlijk ook wel wat vaker nu de spanningen op het net zo toenemen. Nou, dat lijkt misschien soms best wel ver weg. Dat je denkt van nou, dat gebeurt hier niet. Maar het kan ons dus allemaal zomaar raken. En daarom is er nu een overheidscampagne gestart. Ook vanuit de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. En die campagne heet Denk Vooruit.
1: We komen vandaag in gesprek met burgers die hier winkelen om te horen of ze voorbereid zijn. En heel veel mensen denken dat dat niet zo is. En daarom deel ik ook een soort checklist uit. En dan zullen mensen zien dat als ze dat nalopen, dat ze eigenlijk 80% al in huis hebben. En we willen heel graag dat ze net die laatste 20% ook nog aanschaffen.
2: Denk vooruit. Hè? De overheid doet niet alles voor je. Denk zelf en denk vooruit.
3: 72 uur moeten we ons in crisissituaties zelf kunnen redden, zegt de overheid. Maar niet iedereen heeft een goed noodpakket in huis om dat ook te kunnen.
4: Nee, ik heb zoiets van, dat klinkt heel erg negatief. Als de bom valt, dan zijn we allemaal weg en heeft het allemaal geen zin.
5: Ik heb bijvoorbeeld geen flessen water op voorraad. En we hebben wel kaarsen en een lucifer en zo, maar niet alles volgens mij.
6: Niet houdbaar eten in potten of zo, dat niet.
3: Maar wat zit er eigenlijk in een goed noodpakket? Eten en drinken natuurlijk, maar ook...
1: Als je huisdieren hebt, is het handig dat je daar ook wat voor achter hebt. Gebruik je medicatie, is het handig om daarop voorbereid te zijn. Wij delen een fluitje uit, maar ook bijvoorbeeld blijkt dat weinig mensen weten wat de frequentie is van de noodradio.
4: Tegenwoordig kan er van alles gebeuren nu. Dus eigenlijk zou ik het wel aanraden, heb het in huis. Want ik was laatst echt heel blij dat ik gewoon water had.
0: Noodpakket dus van de overheid. Dat is het advies dat je dat in bezit hebt. Dat je de eerste 72 uur jezelf kunt redden. En de frequenties, ja, dat is natuurlijk wel goed om te weten. Ook waar je Omroep Gelderland kunt ontvangen. Als je een DHB Plus radio hebt, dan zou je zeggen dat gaat goed. Maar het digitale signaal, ja, dat verschilt natuurlijk dat qua uitval. En dan word je zomaar weer teruggeworpen op het ouderwetse FM-frequentie. En dan weet je dat je in de Achterhoek 90.4 moet hebben voor Omroep Gelderland. Arnhem 88.9. In Nijmegen 89.1. In het rivierengebied 99.6. Weet je hem ook voor de Veluwe? 103.5, hè? Heel goed, hoor. Goed onthouden.

0: All Things Under the Sun van Wolf.
1: Plaat delict.
0: Plaat delict, goedemorgen. De platenpolitie dankt iedereen voor het meedenken vanochtend. Opnieuw een muzikaal misdrijf gepleegd, maar we hebben de dader te pakken. Het was namelijk een protestlied over het gelijknamige bloedbad uit 1890. Een tragisch stuk geschiedenis waarin meer dan 200 ongewapende Lakota-indianen, voornamelijk vrouwen en kinderen trouwens, gedood zijn door het Amerikaanse leger. Eind 19e eeuw ontstond er een grote spanning rondom reservaten en heilige gronden van de inheemse volken. En het bloedbad dat vond plaats op 29 december 1890... een beruchte confrontatie bij Wounded Knee in South Dakota. En dat wordt gezien als het laatste grote gewapende conflict tussen het Amerikaanse leger en de oorspronkelijke bewoners. Het eert niet alleen de slachtoffers, dit nummer, maar het is ook een aanklacht tegen de eeuwenlange onderdrukking en de onrechtmatige behandeling van de bevolking. Deze band bestond ook uit leden van Indiaanse afkomst die met hun muziek dus de bewustwording over hun cultuur en de geschiedenis wilden vergroten. Ze durfden het nummer in eerste instantie niet uit te brengen, het platenlabel in Amerika, maar de tekst werd destijds door de platenbazen te politiek en te gevoelig geacht. Allemaal in de nasleep van de hedendaagse protesten ook in datzelfde gebied. Nou, in tegenstelling tot Amerika werd het bij ons in elk geval een enorme hit. In Nederland en België bereikte het de nummer 1 positie in 1973. Ik heb het natuurlijk over Redbone. En We Were All Wounded and Wounded Knee. Fridi heeft dat onder andere goed. Marijke, Ellen, Ari, Ivar, Dini, Toke, Deborah. Maar ook Gerrit. Of nee, niet Gerrit. Daar misschien ook wel Gerrit trouwens. Er zit ook een Gerrit tussen mij. Ik bedoel Geert. En die Geert die proberen wij te bellen. Maar je krijgt het niet te pakken, hè?
2: Nee, hij gaat alleen maar over. En dat duurt hij al heel lang.
0: Ja, misschien is hij aan het rijden. Dat kan natuurlijk dat hij hem niet...
2: Maar soms dan denk je nog een leuke voicemail of iets. Weet je.
0: Ja, maar ook niet.
2: Nee, ik hoor het de hele tijd... Al heel lang.
0: Heel lang. Nou, dan even luisteren. Oh ja, inderdaad. Nee. Geert?
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Dank voor je medewerking. Je hebt gewonnen. We gaan nog contact opnemen voor de prijs.

0: plaat ligt vandaag is We Were All Wounded and Wounded Knee van Redbone. Fijne dag allemaal. Doei doei.
1: We were all wounded at Wounded Knee. Ik weet nog dat die plaat uitkwam en ik vond hem eigenlijk wel best indrukwekkend. En dat vind ik nog. Hey, fijne dag. Doei.
2: We were all wounded at Wounded Knee.
3: Het is Wounded Knee van Redbone.
4: Volgens mij is het Redbone met Wounded Knee, oftewel de schijndoden.
5: Ja, het is helemaal goed, mensen. Dank jullie wel voor het meedenken en het insturen van de appjes. Wij zoeken natuurlijk altijd nog nieuwe platendelict. Heb jij misschien een suggestie voor ons? Dan kun je de platenpolitie helpen, hè, door even te tippen. Dat kan frank@gld.nl. Dat kan dus via de mail, wou ik zeggen. Beetje gebrekkige zin. Je zou ons ook kunnen appen met de app van Omroep Gelderland. En wat je ook kunt doen, is de plaatselijke politie bellen.
6: Zaak gesloten.
5: Wat een mooie wereld. Dat zingt Sam Cooke.

0: Sam Cooke en Wonderful World op Radio Gelderland, 9 voor 8. Tijd voor het weer. Jeroen Elverink van Weerplaza, goedemorgen.
1: Goedemorgen Frank.
0: Ja, loopt het nu al snel op die temperatuur of valt het nog mee?
1: Ja, het gaat al hard hoor. De temperatuur ligt nu al rond 20 graden. Ja, dat zeg ik niet elke ochtend voor 8 uur. En ja, die gaat nog wel verder omhoog. We gaan zelfs richting 28 tot lokaal 31 graden in de provincie vanmiddag. Dus her en der hebben we al die eerste tropische dag te pakken in deze reeks. En ja, ik verwacht ook echt wel dat we aan de hittegolfwaarde komen in de provincie. Dus ja, we staan echt aan de vooravond of een voorochtend van een hele warme reeks dagen.
0: Ja, en een hele warme en hittegolf, dat is ook weer 25 dagen, 25 graden of meer. En dan 3 dagen daarvan boven de 30, hè?
1: Ja, exact. Ja. Klopt helemaal. Nou, daar gaan we echt wel aankomen hoor, in Gelderland. Ja, mocht je trouwens vandaag nog wel van plan zijn om richting het strand te gaan van de Noordzee. Ja, let dan wel even goed op, want in Zeeland is het nu mistig en die mist trekt naar het noorden toe. Ook in Zuid-Holland raakt het zometeen wordt het mistig op de stranden. En daar gaat de temperatuur toch weer iets teruglopen. Dus mocht je die kant op gaan, doe het vandaag misschien nog even niet. Morgen is een betere dag, want dan is de wind wat aflandiger en is die mist weer teruggedrongen de zee op. Dat is wel even iets om rekening mee te houden. En voor de rest had ik beloofd om even te gaan kijken naar wat de temperaturen de komende tijd gaat doen. Of die nog lang hoog blijft. Nou, daar kan kort over zijn. Ook volgende week waarschijnlijk lange tijd nog temperaturen van 30 graden of meer.
0: Ja, dat is inderdaad. Daarom weet je eigenlijk al zo zeker dat er een hittegolf gaat worden. Omdat je gewoon in de kaarten ziet van dat gaat voorlopig gewoon echt wel boven of rond de 30 hangen.
1: Ja, dus die hittegolf lijkt wel zeker. Er moet echt iets geks gebeuren, wil dat niet gebeuren. We hebben gewoon heel veel kansen. Heel veel dagen, kans op die 30 graden.
0: En al die dagen ook net als vandaag en morgen, dat er dan dus aan het eind van de dag kans op een onweersbui is? Dat het even gaat knallen?
1: Die neemt wel af hoor, vanaf zaterdag. Okay. Dan liggen we zaterdag, zondag en maandag iets meer onder invloed van een hoog drukgebied. Vandaag en morgen is die opbouw gewoon iets onstabieler van de lucht. Vanavond en komende nacht waarschijnlijk een aantal onweersbuien over de provincie. Morgen een herhaling van zetten tijdens de avond- en nachturen. Maar het weekend, die verloopt toch echt wel droog.
0: Ja, dat is wel fijn voor de mensen die bijvoorbeeld buiten ergens het voetbal gaan kijken tegen Zweden. Dat je dan niet rekening hoeft te houden met
1: zaterdagavond, toch?
0: Zaterdagavond, ja.
1: Ja, perfect.
0: Ja, perfect, ja. Oké. Nou, Jeroen, dankjewel en tot over een uurtje.
1: Ja, tot straks.
0: Joep. Straks ook de Griffels en de Penselen. Penselen, dat zijn de bekendste en belangrijkste juryprijzen voor kinderboeken. De Griffels voor de best geschreven en de Penselen voor de best geïllustreerde kinderboeken. Die zijn gisteren uitgereikt door de voorzitter van de jury. En die is hartstikke geldig. Dat is de Arnhemse Taco Rietveld, bekend als de kindercorrespondent. We spreken hem zo en dan horen we ook waarom we eigenlijk allemaal kinderboeken zouden moeten lezen. Maar eerst Taylor Swift en I Knew It, I Knew You.

0: volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
1: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
2: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
1: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
3: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 22 winkels in Nederland en online.
4: Ernstings Family.
3: Aanbevolen door vrolijke families.
0: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
5: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
6: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
5: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
10: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen, als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen, hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
8: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
11: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
8: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie.
12: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits is nu echt in volle gang. En in de regio is het hier en daar aansluiten. Maar met name op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Malden en Boksmeer. 8 kilometer en een half uur extra. Er zijn gaten in het wegdek geconstateerd daar. Verder andere zaken, zoals viel op de A2 naar Den Bosch. Tussen Geldermalsen en Zaltbommel. 7 kilometer en 10 minuten. En de A50 naar Oss tussen Valburg en Ravenstein. 7 kilometer waar je 10 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
4: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
13: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KGIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
14: En dat maakt het verschil in het veld.
13: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
15: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
16: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
17: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met 2 grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloer Spitsen. Vrijdagavond is het Blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg. Dat mooi metmaken.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Het Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek en de gemeente Montferland starten een campagne voor ondernemers in het centrum van Zeddam om hen te helpen hun energiekosten te verlagen. Op 2 juli voert een energieadviseur gratis zogeheten EPK-checks uit. Tijdens deze korte energiescan van een kwartier wordt samen met de ondernemer gekeken naar het energieverbruik aan de hand van energierekeningen. Daarna ontvangt de ondernemer een rapport met mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De actie past binnen de ambitie van Montferland om uiterlijk in 2050 energie-neutraal te zijn. Het Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek biedt daarnaast via haar website praktische informatie, tips en advies over energiebesparing en duurzaamheid. De fractievoorzitters van Samen voor Berkelland, Pro, Samen Daran, VVD en BBB hebben het raadsprogramma Berkelland met elkaar in verbinding gepresenteerd. Zij kiezen bewust voor een raadsprogramma in plaats van een traditioneel coalitieakkoord. Per onderwerp gaat gezocht worden naar brede steun, zodat politieke verschillen bespreekbaar blijven. De 5 deelnemende partijen leveren elk een wethouder. Burgemeester Joost van Oostrum zegt dat verbinden meer is dan een slogan en in de praktijk vorm moet krijgen. De partijen willen een nieuwe bestuurstijl ontwikkelen waarbij samenwerking centraal staat en inwoners worden betrokken bij besluitvorming. Het CDA, 8 zetels, de grootste partij, trok zich eerder terug uit de onderhandelingen. Toch verwachten de initiatiefnemers dat ook het CDA bij verschillende onderwerpen zal meedenken en meewerken. De Graafschap heeft verdediger Gijs Bolk transfervrij overgenomen van FC Emmen. De linksbenige centrale verdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een extra jaar. Technisch manager Barry Powell noemt hem een complete verdediger met sterke fysieke kwaliteiten en verwacht dat hij zich in Doetinchem verder zal ontwikkelen. Daarnaast versterkt de Graafschap zich ook met de Liberiaanse international Pabai, die voor 2 seizoenen tekent. En keert Donny Warmedan na 2 jaar in Indonesië terug naar de club. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag is het droog en ook lange tijd zonnig en het wordt ook warm, zeer warm. We beginnen nou met 21 graden vanmorgen en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind zal het vanmiddag ook zomers warm worden met 29 tot 30 graden. Wel is het zo dat in de loop van de middag wat meer bewolking aanwezig is en eind van de middag, maar het zal vooral vanavond zijn, valt er een enkele regen- of onweersbui. Vanavond en komende nacht dus nog een bui mogelijk. De minima liggen dan rond de 20 graden. Vrijdag stijgt de temperatuur weer snel en halverwege de ochtend wordt op steeds meer plaatsen al zomers warm met 25 graden. 'S Middags wordt het tropisch warm met 31 tot 33 graden. En door de hoge luchtvochtigheid zal het morgen ook benauwd aanvoelen. In de tweede helft van de middag en vooral in de avond is er kans op een enkele stevige onweersbuien. Ook in het weekend is het nog warm met kans op enkele buien, vooral op de zaterdag. Beide dagen kunnen we ook nog tropische temperaturen verwachten van rond de 30 graden. Na het weekend houden we de warmte nog een tijdje vast. Vanaf woensdag dan wordt het waarschijnlijk ietsjes koeler met temperaturen richting de 27 graden. En de kans op een bui wordt vanaf woensdag ook klein, dan krijgen we een aantal droge dagen.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De dagelijkse files zijn nog altijd flink aanwezig in de regio. Gelukkig blijft het daarbij. Verder zijn er momenteel geen bijzonderheden als ongelukken of pechgevallen. Maar goed, dagelijkse drukte. Wel bijvoorbeeld op de A2 naar Den Bosch. Tussen Beest en Waardenburg 5 kilometer, 10 minuten. Ook de A28 naar Zwolle. Tussen Wezep en Zwolle-Zuid, 10 minuten, 6 kilometer. En voor Ravenstein viel op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Vanaf knooppunt Valburg 10 minuten over ongeveer 8 kilometer. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
0: Radio.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: De Kovic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
2: Luister je naar Radio Ideaal of Ideaal Plus? Doe dan mee aan ons luisteronderzoek. Het invullen duurt maar een paar minuten en is volledig anoniem. Ga naar radioideaal.nl/onderzoek en help Radio Ideaal nog beter te maken.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
5: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want twee doden, het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
4: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
6: Wat je ook vaak ziet gebeuren, is dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment ze er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit angst voor de gevolgen.
4: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is op zijn retour. De files worden alweer korter. In de regio merk je dat bijvoorbeeld op de A2 naar Utrecht. Tussen Geldermalsen en Everdingen nog wel een file, maar korter dan eerst. Nu nog maar 8 kilometer en 10 minuten. Verder de A28 naar Zwolle. Voor Zwolle-Zuid 8 kilometer, een klein kwartiertje nog. En op de A50 naar Os file tussen Valburg en Ravenstein. 8 kilometer waar je 10 minuten langer over doet. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
8: Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
9: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
10: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
9: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 28 juni presenteren kunstenaars Maron Hilverda en Jeannette Hoekstra de tentoonstelling Betekenen in de Koppelkerk in Bredevoort. Deze expositie, onderdeel van een uitwisseling tussen kunstenaarsinitiatief Breekijzer en platform Deventer Kunstenaars, onderzoekt de relatie tussen tekenen en betekenen. Met betekenen benadrukken Hilverda en Hoekstra de tijdloze kracht van tekenen als middel om betekenis te geven en te delen. De openingstijden van de Koppelkerk zijn van vrijdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. De entree is vrij, een gift wordt op prijs gesteld.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog langzamer in de regio. Onder andere op de A2 naar Utrecht, tussen Geldermals en Everdingen. 4 kilometer en 5 minuten. En ook de A12 naar Utrecht, tussen Veenendaal en Maarsbergen, staat in beeld. 4 kilometer, daar ben je 10 minuten langer bezig momenteel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Bioloog en natuurfotograaf Luc Hoogenstein geeft dinsdag 23 juni in Lochem een lezing over zijn boek Mijn Duizend Soorten Tuin. Hij vertelt over de ongelooflijke soortenrijkdom die hij vond in zijn eigen stadstuin. Dat doet hij op uitnodiging van IVN Noord-Midden-Achterhoek. Tijdens de beperkingen van de coronaperiode ging Hoogenstein een bijzondere uitdaging aan. Hij wilde proberen om binnen 1 jaar 1000 soorten dieren en planten in zijn eigen tuin waar te nemen. Het resultaat overtrof zijn stoutste verwachtingen. Hij vond maar liefst 1500 soorten en ontdekte zelfs een nieuwe soort voor Nederland. Over zijn zoektocht schreef hij een prachtig en inspirerend boek. Zijn lezing zit vol leuke verhalen, verrassende vondsten, anekdotes. Hij illustreert zijn toog met vele fraaie natuurfoto's. En bovenal maakt hij duidelijk hoe bijzonder de alledaagse natuur kan zijn. Ook geeft hij handige tips hoe zelf de verrassende biodiversiteit in eigen tuin of omgeving te ontdekken. De lezing vindt plaats in het Stadshuis in Lochem en de aanvang is om 19:30. De kosten zijn €2 voor IVN-leden en €5 voor niet-leden.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmode Hermans.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
3: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloer Spitsen. Vrijdagavond is het blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg. Dat mooi metmaken.
2: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
4: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
5: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Dooral Begens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo & Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis. En is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de ochtendspits zijn opgelost, behalve de A50 van Arnhem naar Os. De vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is nog 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen. Een slechte vacht, problemen met de huid of
10: of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
11: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
12: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewu-team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
13: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
14: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
15: Of zo.
16: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
13: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.

Een hit in 1986 voor Huey Lewis en The News en The Stuck With You. Ja, zomer komt eraan. Ja goed, het weer, daar komen we natuurlijk in de loop van de uitzending uitgebreid even op terug. Maar ja goed, af en toe zullen we er waarschijnlijk wel even een zomers plaatje in stoppen. Want dat past wel nu deze week, moet ik zeggen. Ongetwijfeld. Goed, fijn dat je erbij bent en fijn dat je luistert hier naar de muziekservice op Radio Ideaal. Wij zijn er tot aan 12 uur met nu ja, iets wat je misschien niet nodig hebt, een umbrella voor de regen, maar misschien wel voor de zon. Rihanna.

0: drie opnames die vlogen weer voorbij. Door de achtervolgers Rihanna met Jay-Z en de Umbrella. We hadden Cloud met App en Vloed. En zojuist uit de eindjaren 70. Santa Esmeralda en Don't Let Me Be Misunderstood.
1: De muziekservice. De drijfveer van de dag.

Ja, ik zei het al in het begin van het programma. Af en toe stoppen we een zomers plaatje in. Daar past deze ongetwijfeld bij formatie Splitsing en de Wind en Zeilen. Mensen met een bril opgelet als je brildragend bent. Want je bril schoonmaken in een kleine stappen, misschien wel 6 stappen inderdaad. Want wat heb je nodig? Lauw warm water, een druppel milde zeep, afwaszeep, een schone microvezeldoek en eventueel een zachte tandenborstel. 6 stappen. 1. Spoel je bril voorzichtig af met lauw warm water. Breng een klein beetje zeep aan op je vingers. Masseer zachtjes over de glazen en het montuur. Spoel goed af tot alle zeepresten weg zijn. En dep droog met een microvezeldoek. Niet wrijven. Let op, gebruik nooit heet water, want dan kan de coating van je glazen beschadigen. I'm afraid.

0: Het nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. De provincie Gelderland gaat tussen 6 en 24 juli werkzaamheden uitvoeren aan de Dorpstraat in Laag-Keppel. Deze werkzaamheden staan los van de geplande proef met eenrichtingswegen. De proef wordt op een later moment uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden worden bestaande verkeersdrempels aangepast naar 30 km per uur drempels, komt er een extra drempel aan de zuidkant van het dorp en wordt een bestaande wegversmalling aangepast. Het doel is om de snelheid van het verkeer te verlagen en het passeren in de smalle straat te verbeteren. Daarnaast voert de gemeente Bronckhorst van 22 tot met 26 juni voorbereidende werkzaamheden uit aan de IJsselweg. Ook wordt op 8 juli een slagboom geplaatst op de Slondeweg, maar die wordt pas gebruikt zodra de eenrichtingsproef echt begint. De proef met eenrichtingswegen is uitgesteld omdat eerst moet worden onderzocht of hiervoor een natuurvergunning nodig is. Meer dan 65 overheden, bedrijven en organisaties hebben een certificaat aangeboden aan de Tweede Kamer met de oproep om wetgeving aan te passen zodat nieuwbouwwijken zuiniger omgaan met drinkwater en regen- en afvalwater vaker kunnen hergebruiken. In Silvolde wordt in het zogeheten waterhuis al geëxperimenteerd met innovatieve watertechnieken. Daar wordt regenwater met behulp van techniek gezuiverd tot drinkwaterkwaliteit. Volgens de betrokken partijen is de techniek inmiddels beschikbaar, maar vormen vooral wet en regelgeving en maatschappelijke acceptatie de grootste obstakels. De techniek kan helpen om de groeiende druk op de drinkwatervoorziening te verminderen. Volgens Vitens wordt die druk steeds groter door klimaatverandering, meer mensen en de bouw van honderdduizenden nieuwe woningen. De WOZ-waarde van huizen is dit jaar in alle Gelderse gemeenten gestegen. Landelijk steeg de gemiddelde WOZ-waarde met ruim 10%. In Gelderland waren de grootste stijgingen te zien in de Achterhoek en de Liemers. Vooral Zutphen, Doetinchem en Montferland lieten sterke stijgingen zien. De kleinste stijging vond plaats in Berkeland. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag is het droog en ook lange tijd zonnig en het wordt ook warm, zeer warm. We beginnen al met 21 graden vanmorgen en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind zal het vanmiddag ook zomers warm worden met 29 tot 30 graden. Wel is het zo dat in de loop van de middag wat meer bewolking aanwezig is en eind van de middag, maar het zal vooral vanavond zijn, valt er een enkele regen- of onweersbui. Vanavond en komende nacht dus nog een bui mogelijk. De minima liggen dan rond de 20 graden. Vrijdag stijgt de temperatuur weer snel en halverwege de ochtend wordt op steeds meer plaatsen al zomers warm met 25 graden. 'S Middags wordt het tropisch warm met 31 tot 33 graden. En door de hoge luchtvochtigheid zal het morgen ook benauwd aanvoelen. In de tweede helft van de middag en vooral in de avond is er kans op een enkele stevige onweersbuien. Ook in het weekend is het nog warm met kans op enkele buien, vooral op de zaterdag. Beide dagen kunnen we ook nog tropische temperaturen verwachten van rond de 30 graden. Na het weekend houden we de warmte nog een tijdje vast. Vanaf woensdag dan wordt het waarschijnlijk ietsjes koeler met temperaturen richting de 27 graden. En de kans op een bui wordt vanaf woensdag ook klein, dan krijgen we een aantal droge dagen.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door de Duitse grenscontroles heb je 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Heel fijn dat je erbij bent en heel fijn dat je weer luistert hier naar dit station Radio Ideaal. Met onze fijne mix van muziek wat we elke ochtend hebben tussen 10 en 12. Goed, het is weer tijd. Ja, je hoort het alweer. De bekende tune van de verjaardagslijst voor vandaag. Welke bekende personen zijn er vandaag allemaal weer jarig? Nou, we gaan eerst eens even naar een Franse zangeres. Ze is ook schilderes. Ja, en dit plaatje wat ik nu laat horen, heb ik herinneringen aan dansschool Van Loon in het Brabantse Valkenswaard. Ik weet het nog goed, aan de Geenhovense Dreef. Ja, ik zat op stijl dansen. Ik haalde brons. Ja, brons met ster. Ik haalde zilver. En ik heb zelfs nog lessen goud gehad. En er is niets van overgebleven. Maar ik weet wel dat dit een heel mooi dansplaatje was destijds. En er werd daar veel gedraaid in de zaal. Daar kun je zo lekker op dansen. Links, twee, drie. Links, links, alleen links. Ja, een hele aparte dame wel. Ze heeft mooie plaatjes gemaakt hoor. Dit was haar grootste, denk ik wel. Amanda Lear. Ze wordt vandaag alweer 87 jaar. En ook is vandaag jarig een Britse popzanger. Ja. Hij werd echt bekend in de Beatles.

Paul McCartney, die is ook vandaag jarig, 84 jaar. En ook is vandaag jarig, even kijken, Irene Moors. Ja, Irene Moors, die wordt vandaag 59 jaar. En dan nog iemand, ik vergeet het nooit meer, die heb ik één keer live gezien. En dat was in het dorp waar ik altijd gewoond en geboren ben, in Bergijk. Daar stond een grote feesttent en daar kwamen toen vroeger de voorrondes van de Soundmix Show. Met Henny Huisman, ja, live aanwezig. Ja, en Henny die liep met zijn zakken, of met zijn handen in zijn zakken door de zaal. En ging hier en daar eens een mopje vertellen. Ja, ik vergeet dat nooit meer. Ik zie er nog steeds voor me. Ja, Henny Huisman, hij is ook vandaag jarig.

Ja, niet een echt een zanger, maar wel leuk. Henny IJsman, 75 jaar wordt hij vandaag. En eveneens is vandaag jarig een Belgische zangeres. Ja, die kennen we allemaal wel, deze. Want ze hebben laatst nog heel wat shows weggegeven, deze dames. Drie dames uit België.

Ja. Aber je mag meedoen hoor, ja. Mama sa, mama sa, mama sa, mama sa. Ja, we deden allemaal weer mee, hè. Och, oh. De blonde zangeres van K3 is jarig. Kathleen Aert, 48 jaar. En als laatste in de lijst, Soy Kroon, de Nederlandse acteur en zanger. Onlangs is hij ook nog in Doetinchem geweest. Ja, dat weten we vast nog wel, denk ik, hè. Ik geloof ook bij de Slangenburg waren er toen ook opnames bij. Ja, toch? Soy Kroon, hij wordt vandaag 31 jaar op deze donderdag. Natuurlijk zeg ik bij iedereen weer vandaag hartelijk gefeliciteerd.

Ja, natuurlijk op deze donderdag weer een stukje zomer in de radio met André Hazes en ook de zomer. Ja, als ik kijk naar de weersvooruitzichten, nou allemaal heel erg warm. Morgen vooral, als we dat echt moeten geloven, 33, 34 graden. Show, wie nee. En dan zaterdag en zondag zitten we gewoon rond de 29 à 30 graden. Ja goed, dat is het zomer in Nederland. En natuurlijk ook zomer hier in de Achterhoek. Straks in deel 2 kom ik even bij de 15 ergernissen in het verkeer. We spreken elkaar zo meteen weer.

0: aflevering. Ons Heli team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen. Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
1: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Drie verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging op de A12 van Arnhem naar de grens. Tussen Zevenaar en Duitsland heb je 10 minuten oponthoud. En op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle is een ongeluk gebeurd. Tussen Epe en Heerde sta je daardoor vast. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dag buurvrouw.
7: Hey buurman.
6: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
7: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechnieken opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
8: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
9: Geen idee, snoeien?
8: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
9: Veldhuizen wie?
8: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
9: Top, gaan wij iets leuks doen.
10: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
11: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
12: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.

Ja, de grote doorbraak voor deze boyband. De jongens van toen, Hanson en de Bab, zo heette die. We gaan nu terug naar Nederlandstalige muziek. Een zanger die ik vorig jaar tegenkwam op Schiphol. Eventjes gesproken, ja, het is zo'n aardige man. En toen zei ik al tegen hem, mijn favoriete plaat van hem is altijd het nummer Altijd Dichtbij. Ja, natuurlijk een persiflage van Dinge Dong, maar zo'n leuke uitvoering. Maar goed, een andere is ook een hele leuke van hem. En toepasselijk, Als de muziek begint te spelen. Jazeker. Ja.

Ja, ik zou het bijna bestempelen weer als een krenten uit de paplaat. Je hoort hem niet vaker op de radio. Deze uit de eind jaren 70 van Modest Finest en de Baby Love. Je weet het dat wij iedere eerste maandag van de maand in de ochtend, dan toveren wij dit programma meestal om in schijven voor bedrijven. Dat betekent dat wij dan de plaatjes draaien van een bepaald bedrijf, winkel, instelling, 2 uur lang hun favoriete plaat op de radio. Als jij zit te luisteren en je wil graag meedoen, laat het ons weten. Je hoeft alleen maar een mail te sturen, aan te melden en dan kun je al heel snel meedoen. Het is heel eenvoudig en het is geheel vrijblijvend. Dus wat let je? Gezellige muziek dan voor jullie op de radio. Mail het even naar bedrijven@radioideaal.nl. Van ons krijg je dan snel een mail terug en kun je meedoen. Dus bedrijven@radioideaal.nl. Nu weer terug, weer naar een Nederlandstalige met De Voetjes in het Water. Ja, dat is heerlijk. MUZIEK

Ja, we gingen terug naar de eind jaren 90 met formatie Ace of Base. En dat heette dan de Cool Summer. Goed, ik had het beloofd nog straks dat we even terug zouden komen op wat ergernissen in het verkeer natuurlijk. En dat heb ik hier ook voor me. Namelijk 15 ergernissen in het verkeer. En daar staat onder andere in foutparkeerders, 4% vindt dit. Last hebben van vervelende fietsers. Stoplichten die lang op rood staan. En mensen die groot licht aanhouden, 7%. En 9% die vindt mensen die oversteken zonder goed te kijken. Verder is ook nog een ergernis files natuurlijk. De hardrijders. En 13% gaat voor rechts ingehaald worden. Automobilisten die afval uit het raam gooien. En 25% die gaan voor de mensen die te langzaam rijden. Op 5 agressief gedrag zoals schelden of

Handgebaren, 29% vindt het. En 31% die heeft een hekel aan onnodig links rijden. 1% meer, 32% die zegt van nou, ik vind het slordig en een hekel heb ik eraan. Mensen die geen richtingaanwijzing gebruiken. Dat heb ik zelf ook. Dat vind ik echt zo irritant en zo vervelend. Op 2 de smartphone, natuurlijk de telefoon gebruiken achter het stuur, 38%. En de absolute nummer 1 is, waar mensen een hekel aan hebben, is bumperkleven. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ik doe altijd gas loslaten en laat ze maar lekker inhalen. 40% van alle automobilisten, 40% dus maar liefst, die zetten het in hun top 3. Dus de bumperkleven op nummer 1.

Gezellige muziek uit de jaren 70. De formatie The Walkers. Ja, we gaan even naar een nieuwsfeitje toe van de afgelopen week. En dat is het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht in Nederland. Dat meldt het RIVM. De gezondheidswinst is zelfs groter dan verwacht als alle plannen worden uitgevoerd. In 2020 besloten overheden om meer te doen tegen fijnstof en stikstof in de lucht. Het lijkt er volgens het RIVM op dat Nederland met de plannen op koers ligt om de doelstellingen te gaan halen. Als dat lukt, leven mensen in 2030 vier maanden langer dan in 2016. Dat het streven wordt gehaald komt onder meer door een verbeterde rekenmethode, maar ook doordat er meer elektrische auto's worden verkocht dan verwacht.

Ja, deze week was deze beste man nog bij Voetbal Insight. Misschien heb je het wel vernomen dat deze Gerard Joling voor een half uurtje zingen voor een bruiloft of voor een feestje, privéfeestje, zo'n 17.500 tot 18.000 euro vraagt. Een half uurtje, 18.000 euro. Ja, dat is niet te geloven. Dan heeft hij zo'n 5-6 optredens in het weekend. Ja, dan kun je wel uitreiken per maand wat hij daar alleen al van in zijn zakken steekt natuurlijk. De nacht voorbij. Gerard Joling dus op Radio Ideaal. En dit was hem ook weer voor deze donderdag. Morgen vroeg om 10 uur melden we ons weer op de vrijdag met een nieuwe lijst. Ik hoop dat je weer fijn genoten hebt deze ochtend van onze fijne Feel Good Music. En ik zou zeggen, blijf gezellig luisteren. Ik wens je nog een hele fijne dag. Dat gaat ongetwijfeld lukken. We gaan eruit met jaren 90 muziek van Moe Kanten. En de Jekke Jekke.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Luister je naar Radio Ideaal of Ideaal Plus? Doe dan mee aan ons luisteronderzoek. Studenten van Hogeschool Windesheim voeren dit onderzoek onafhankelijk uit. Het invullen duurt maar een paar minuten en is volledig anoniem. Ga naar radioideaal.nl/onderzoek.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
2: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
3: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewu-team staat er

0: samen.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
3: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloer Spitsen. Vrijdagavond is het blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg, dat mooi metmaken.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Doral Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt en op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Daar is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het weer, zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
7: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
5: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
8: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken Cage IH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
0: En dat maakt het verschil in het veld.
8: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Voorde moet zijn.
9: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck. Of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Voor iedereen die moeite heeft met het leren voor het theorie-examen of het prettig vindt om daarbij extra begeleiding te krijgen, kan elke week terecht bij het gratis spreekuur Oefenen voor je rijbewijs in de bibliotheek Doetinchem. Tijdens dit spreekuur kunnen deelnemers terecht met alle vragen over het theorie-examen voor auto, motor en brommer. Oefen zelfstandig of onder begeleiding met oefenexamens en krijg waar nodig extra ondersteuning. Het spreekuur is laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Een afspraak maken is niet nodig en je mag zo vaak langskomen als je wilt. De tijd is steeds van 10 tot 12 uur.
0: Radio Ideaal.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De flexflitser in Gaanderen, die in 5 weken tijd bijna 15.000 snelheidsovertredingen registreerde, is verplaatst naar een nieuwe locatie aan de Rijksweg tussen Gaanderen en Doetinchem. Eerder deze week werden stickers op de camera's van de flitspaal geplakt. Het Openbaar Ministerie zegt dat de paal met de stickers gewoon heeft gewerkt. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de verplaatsing niets te maken met het vandalisme. De flexflitser wordt standaard ongeveer elke 2 maanden naar een andere plek verplaatst. De nieuwe locatie ligt net buiten de bebouwde kom, waar een maximumsnelheid van 80 km per

uur geld. Duits international Robin Gosens heeft in het bos op de Eltonerberg in Elten een natuurspeelplaats laten maken voor kinderen. Volgens Robin brengen kinderen te veel tijd door achter schermen. Het speelbos moet hen stimuleren om buiten te spelen, te bewegen, te ontdekken en hun creativiteit te gebruiken. Het initiatief kwam van Robin en zijn vrouw via hun stichting Traumen loont zich, die kinderen en jongeren met minder kansen ondersteunt. De stichting financierde het project grotendeels met €115.000, aangevuld met bijdragen van sponsoren. De gemeente Emmerich am Rijn werkt mee aan het plan. De aanleg duurde 3 jaar, onder meer door onderzoek naar mogelijk achtergebleven materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. De natuurspeelplaats wordt zaterdag officieel geopend. De organisatie van de werken van het Achterhoekse en Liemerse Boek zoekt weer verhalen en gedichten in streektaal voor Flonkegoort 2027. Het gratis boekje dat tijdens de Boekenweek in maart 2027 wordt uitgedeeld bij aankoop van een streekboek. Het thema voor de nieuwe editie is Het kon minder. Schrijvers kunnen dit onderwerp op verschillende manieren invullen. Inzendingen in de Achterhoekse of Liemerse streektaal kunnen worden ingestuurd tot 31 oktober 2026. De beste bijdragen worden gepubliceerd in Flonkegoort 2027. Daarnaast worden enkele auteurs uitgenodigd om hun werk voor te dragen tijdens de opening van de Streektaalweek in maart 2027. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Voor het derde jaar op rij organiseert Camping Veldzicht een sfeervolle fietstocht door het landelijke buitengebied van Haarlo. 21 juni staat helemaal in het teken van samen op pad gaan. Een fietstocht van ongeveer 40 kilometer langs gezellige kraampjes met streekproducten, bloemen en creatieve vondsten. De route eindigt bij HCR Prinsen. Start de dag met een gezamenlijk ontbijt om 9 uur. Voor €12,50 geniet je van een compleet ontbijt. Iedereen die liever thuis wil ontbijten, kan vanaf 10 uur starten met de fietstocht. Deelname aan de fietstocht is gratis. Het is geen gewone fietstocht, maar een echte Love Together fietstocht. Een gezellige dag waarin samen fietsen en ontmoeten centraal staan. Opgeven kan via info@campingveldzicht.nl.
0: Radio Ideaal.

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hevu.nl en start samen.
1: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
2: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
3: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. De 2 doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Het vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de 3e keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgeleid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
7: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
8: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
7: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
9: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met 2 grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloer Spitsen. Vrijdagavond is het Blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg. Dat mooi metmaken.
8: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
10: Gas. Water. Licht. allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
11: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hoge Voort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. Tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte, gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Vrijdag 19 juni is de derde editie van de Groene Cross. Een sponsorfietstocht van 65 kilometer dwars door de Achterhoek voor een belangrijk doel, onderzoek voor de Hessenstichting. De start en finish is dit jaar bij Kasteel Keppel, waar 's middags ook een festival wordt georganiseerd voor de deelnemers. De opbrengst gaat naar een belangrijk onderzoek van professor Dr. Wiep Scheper voor een medicijn dat hersencellen beschermt tegen schade door dementie. Een ziekte die steeds meer mensen raakt, direct of indirect. Aanmelden voor deze cross kan via de website www.groenecross.nl.
0: Radio Ideaal.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
3: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen... zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt, kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file in Gelderland op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens door controles. De vertraging is 10 minuten. Op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht staat ook nog steeds een vrachtwagen met pech. Tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort kost dat je een kwartier extra. 3 rijstroken zijn dicht. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat bij de afrit Kerkdriel ook een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen
9: doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
10: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Digitale Overheid, IDO, in de bibliotheek doet in Gem. Medewerkers helpen bij alle vragen over digitale zaken. Ze luisteren goed, denken mee en geven uitleg waar je iets aan hebt. Als het nodig is, verwijzen ze door naar de juiste organisatie. De hulp is gratis en je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Elke dinsdagochtend van 10 tot 12 uur kan iedereen terecht bij de bibliotheek in Doetinchem. Aanmelden kan via de klantenservice, via de agenda, op de website www.biebnieuws.nl of aan de balie.
1: Radio Ideaal

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Volgens de gemeente Montflans is de demonstratie tegen het AZC in Didam gisteravond over het algemeen rustig verlopen. Vooraf waren afspraken gemaakt met de organisatie en was veel politie aanwezig om de veiligheid te waarborgen. 5 mannen uit Montflans en Doetinchem tussen de 18 en 44 jaar werden aangehouden omdat zij fakkels of vuurwerk afstaken. Zij kregen een boete en werden dezelfde avond vrijgelaten. Een deel van het centrum was aangewezen als veiligheidsrisicogebied, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Later op de avond vaardigde de gemeente een noodbevel uit, waarmee een groep mensen werd weggestuurd, omdat werd vermoed dat zij de openbare orde wilden verstoren. PVV-leider Geert Wilders, die als eregast aanwezig was, noemde het een geweldige avond en sprak van een vreedzame demonstratie. Langs de route vond ook een tegendemonstratie plaats. Het KNMI heeft voor de Achterhoek code geel afgegeven door de combinatie van hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico op gezondheidsklachten. Maar ook anderen kunnen bij zware inspanning last krijgen van uitdroging of oververhitting. De waarschuwing geldt nog tot zaterdagochtend 7 uur met temperaturen tussen de 27 en 35 graden. Daarnaast is het Nationaal Hitteplan van het RIVM van kracht, zodat zorgverleners en mantelzorgers extra aandacht kunnen besteden aan kwetsbare groepen. Shahid El Alaji verlaat na slechts een half jaar de Graafschap. De 22-jarige buitenspeler maakt de overstap naar Aris Limassol, waar hij een contract voor 4 jaar heeft getekend. De voetballer kwam afgelopen winter transfervrij over van FC Den Bosch en speelde 17 wedstrijden voor de Graafschap, waarin hij 1 doelpunt maakte. Omdat hij nog tot 2028 onder contract stond, ontvangt de Graafschap een bedrag voor hem. In een afscheidsbericht bedankte El Alaji de club en de supporters voor een kort, maar onvergetelijk avontuur. En dit was alweer het overzicht van het nieuws uit Achterhoek.
2: Luister dan, grap, ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
3: René Gap, zing het voor ze.

0: Efteling Hengelo Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: De Covic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
2: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloa Spitsen. Vrijdagavond is het Blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg. Dat mooi metmaken.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Door Al Negens met het NOS-journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraven staan gratis waterpunten en er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Eli Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse Voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
1: Luister je naar Radio Ideaal of Ideaal Plus? Doe dan mee aan ons luisteronderzoek. Studenten van Hogeschool Windesheim voeren dit onderzoek onafhankelijk uit. Ga naar radioideaal.nl/onderzoek. Het invullen duurt maar een paar minuten en is volledig anoniem.
6: Echte barbecuers kiest voor vleesboerderij Garrison Utoldig. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, serviesbestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Toldig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
7: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid. en met verstand van zaken. Garage Tering.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Gelderland staat in de file op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar doe je er 10 minuten langer over. En het rijdt langzaam op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en de afrit Geldermalsen heb je ruim 5 minuten tijdverlies. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht doe je er ook 5 minuten langer over voor de afrit Kerkdriel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Daan.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
3: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
4: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
5: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
6: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
7: Of zo.
8: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je zijn.
5: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
9: Schat, de oprit is echt bult en gat.
10: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
9: Veldhuizen wie?
10: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
9: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
11: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
12: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
13: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
14: Dorald Megens met het NOS-journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. Er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats, zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. De lichamen worden weer teruggebracht. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren, omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: Verkeersinformatie.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Gelderland staat op steeds meer wegen in de file, want de spits begint. De meeste files leveren een paar minuten vertraging op. Maar op de A2 heb je al wel een kwartiertijdverlies van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. De A50 van Arnhem naar Oss sta je 10 minuten in de file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Van Eindhoven naar Arnhem heb je ook 10 minuten oponthoud op de A50. Dat is voor knooppunt Bankhoef. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht sta je een half uur in de file bij Boksmeer. Dat komt door asfaltschade daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
16: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met 2 grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloer Spitsen. Vrijdagavond is het Blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg. Dat mooi metmaken.
15: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
17: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
18: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KGIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
19: En dat maakt het verschil in het veld.
18: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
12: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
20: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Vrijdag 19 juni is de derde editie van de Groene Cross. Een sponsorfietstocht van 65 kilometer dwars door de Achterhoek voor een belangrijk doel, onderzoek voor de Hessenstichting. De start en finish is dit jaar bij Kasteel Keppel, waar 's middags ook een festival wordt georganiseerd voor de deelnemers. De opbrengst gaat naar een belangrijk onderzoek van professor Dr. Wiep Scheper voor een medicijn dat hersencellen beschermt tegen schade door dementie. Een ziekte die steeds meer mensen raakt, direct of indirect. Aanmelden voor deze cross kan via de website www.groenecross.nl.
0: Radio Ideaal.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De flexflitser in Gaanderen, die in 5 weken tijd bijna 15.000 snelheidsovertredingen registreerde, is verplaatst naar een nieuwe locatie aan de Rijksweg tussen Gaanderen en Doetinchem. Eerder deze week werden stickers op de camera's van de flitspaal geplakt. Het Openbaar Ministerie zegt dat de paal met de stickers gewoon heeft gewerkt. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de verplaatsing niets te maken met het vandalisme. De flexflitser wordt standaard ongeveer elke 2 maanden naar een andere plek verplaatst. De nieuwe locatie ligt net buiten de bebouwde kom, waar een maximumsnelheid van 80 km per uur geldt. Duits international Robin Gosens heeft in het bos op de Eltenerberg in Elten een natuurspeelplaats laten maken voor kinderen. Volgens Robin brengen kinderen te veel tijd door achter schermen. Het speelbos moet hen stimuleren om buiten te spelen, te bewegen, te ontdekken en hun creativiteit te gebruiken. Het initiatief kwam van Robin en zijn vrouw via hun stichting Traumen loont zich, die kinderen en jongeren met minder kansen ondersteunt. De stichting financierde het project grotendeels met €115.000, aangevuld met bijdragen van sponsoren. De gemeente Emmerich am Rijn werkt mee aan het plan. De aanleg duurde 3 jaar, onder meer door onderzoek naar mogelijk achtergebleven materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. De natuurspeelplaats wordt zaterdag officieel geopend. De organisatie van de werken van het Achterhoekse en Liemerse Boek zoekt weer verhalen en gedichten in streektaal voor Flonkegoort 2027. Het gratis boekje dat tijdens de Boekenweek in maart 2027 wordt uitgedeeld bij aankoop van een streekboek. Het thema voor de nieuwe editie is Het kon minder. Schrijvers kunnen dit onderwerp op verschillende manieren invullen. Inzendingen in de Achterhoekse of Liemerse streektaal kunnen worden ingestuurd tot 31 oktober 2026. De beste bijdragen worden gepubliceerd in Flonkegoort 2027. Daarnaast worden enkele auteurs uitgenodigd om hun werk voor te dragen tijdens de opening van de Streektaalweek in maart 2027. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Gelderland staat een kwartier in de file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Verder heb je 10 minuten vertraging op de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Dodewaard en Echteld. En op de A50 van Arnhem naar Oss sta je een kwartier in de file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Verder wordt het langzaam steeds wat drukker op de weg. De meeste files die leveren nu zo'n 5 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
2: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
1: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
3: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
4: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
5: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consumentenmarkt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Perzische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is in Gelderland in volle gang met precies 100 kilometer in totaal. De volgende wegen vallen op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 14 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Os voor Renkum een kwartier oponthoud. A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer is het wegdek nog altijd in slechte toestand. Er staat er 8 kilometer file met een half uur vertraging. En er is zojuist een ongeluk gebeurd op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Dit gebeurde tussen Elst en Westervoort. Er staat daar 5 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
10: Gas. water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hakvort van Natuurmonumenten in Vorren kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hakvort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hakvort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hakvort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hakvort.
0: Radio Ideaal.
2: Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is in Gelderland nog altijd in volle gang met 100 kilometer file in totaal en 20 meldingen. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel 20 minuten extra reistijd. A12 Utrecht-Duitse grens voor Zevenaar ook 20 minuten oponthoud. A50 Arnhem richting Oost tussen knooppunt Valburg en Ravenstein rijdt het langzaam over 12 kilometer en dat kost je een kwartier. En de meeste vertragingen in Gelderland op dit moment op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Westervoort 6 kilometer file door een ongeluk en de vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmode Hermans.
3: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
4: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Palomas en die Hengeloer Spitsen. Vrijdagavond is het blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg, dat mooi met maken.
5: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
6: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
7: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen nok hout.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hanta-virus. Daardoor zijn 3 mensen overleden en raakten 10 mensen besmet. Ook in andere landen zitten nog mensen in quarantaine. Voor hen loopt die over enkele weken af. Daarmee is de uitbraak van het Hanta-virus voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. En verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen zijn weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. Voor het ontvoeren van hun kinderen zijn een man en een vrouw uit Dalfsen veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst. Het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. Een dag later werden de ouders aangehouden. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Dan nog het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer en morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog ruim 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar 25 minuten extra reistijd. Op de A28 Amersfoort-Zwolle sta je vast tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. Daar is de vertraging een kwartier. En ook bij knooppunt Hattemerbroek, maar dan op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle tussen Heerde-Zuid en Hattemerbroek 25 minuten vertraging. Op diezelfde A50, maar dan richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook 12 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
12: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weer.
1: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Dijt maar weg.
2: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overals en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Luister je naar Radio Ideaal of Ideaal Plus? Doe dan mee aan ons luisteronderzoek. Het invullen duurt maar een paar minuten en is volledig anoniem. Ga naar radioideaal.nl/onderzoek en help Radio Ideaal nog beter te maken.

0: Achterhoek Totaal.
1: Gooi alles aan de kant. Pak je paspoort bij de hand. Je koffers staan al klaar in de gang. Want je gaat.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Volgens de gemeente Montflans is de demonstratie tegen het AZC in Didam gisteravond over het algemeen rustig verlopen. Vooraf waren afspraken gemaakt met de organisatie en was veel politie aanwezig om de veiligheid te waarborgen. 5 mannen uit Montflans en Doetinchem tussen de 18 en 44 jaar werden aangehouden omdat zij fakkels of vuurwerk afstaken. Zij kregen een boete en werden dezelfde avond vrijgelaten. Een deel van het centrum was aangewezen als veiligheidsrisicogebied, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Later op de avond vaardigde de gemeente een noodbevel uit, waarmee een groep mensen werd weggestuurd, omdat werd vermoed dat zij de openbare orde wilden verstoren. PVV-leider Geert Wilders, die als eregast aanwezig was, noemde het een geweldige avond en sprak van een vreedzame demonstratie. Langs de route vond ook een tegendemonstratie plaats. Het KNMI heeft voor de Achterhoek code geel afgegeven door de combinatie van hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico op gezondheidsklachten, maar ook anderen kunnen bij zware inspanning last krijgen van uitdroging of oververhitting. De waarschuwing geldt nog tot zaterdagochtend 7 uur met temperaturen tussen de 27 en 35 graden. Daarnaast is het Nationaal Hitteplan van het RIVM van kracht, zodat zorgverleners en mantelzorgers extra aandacht kunnen besteden aan kwetsbare groepen. Shahid El Alaji verlaat na slechts een half jaar de Graafschap. De 22-jarige buitenspeler maakt de overstap naar RIVM van kracht, zodat zorgverleners en mantelzorgers extra aandacht kunnen besteden aan kwetsbare groepen. Shahid El Alaji verlaat na slechts een half jaar de Graafschap. De 22-jarige

0: een bedrag voor hem. In een afscheidsbericht bedankte El Alaji de club en de supporters voor een kort, maar onvergetelijk avontuur. En dit was alweer het overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: Vandaag hadden we te maken met een zeer warme dag. De temperatuur liep op naar 29 tot 30 graden. Ook de luchtvochtigheid was redelijk hoog, rond de 50%. De KNMI heeft de code geel afgegeven vanaf vanmiddag 2 uur. In verband met de zeer warme omstandigheden en de combinatie met die hoge luchtvochtigheid. Daar hebben we vanavond en komende nacht ook mee te maken dat het nog lang warm blijft. De temperatuur daalt niet onder 20 graden, maar we hebben ook te maken met enkele regen- en onweersbuien. Ze zijn zeer lokaal, maar er zijn plaatsen waar het even goed nat kan worden. In de loop van de nacht wordt het allemaal weer wat droger. En morgen, de vrijdag, dan hebben we ook te maken met toch wel vrij veel bewolking, maar ook wel zonnige perioden. En door die bewolking is de luchtvochtigheid ook bijzonder hoog. En hebben we morgen ook te maken met code geel in verband met de maximale hittekracht. Die ligt dan tussen de 7 en de 9 graden. En dat betekent dat vooral bij fysieke inspanning het gevaar op kan leveren voor de gezondheid. Morgenavond ook weer kans op een enkele regen- of onweersbui. In het weekend zal de temperatuur iets lager uitkomen op 30 tot 31 graden op de zaterdag en 29 tot 30 graden op de zondag. Maar ook dan hebben we te maken met kans op een enkele regen- of onweersbui. Ook na het weekend blijft het nog een aantal dagen tropisch met maandag en dinsdag ook nog temperaturen van 30, 31 graden. Langzaamaan gaat de wind wel om naar noordoostelijke richtingen. In eerste instantie is er op maandag nog kans op een bui. Daarna hebben we wat langere droge dagen met temperaturen die geleidelijk aan iets lager uitkomen richting een graad of 27 vanaf woensdag donderdag.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
3: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. Het zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus daar kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
2: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hoge Voort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid.

0: Evers blikt terug.
1: En zo is het maar net. Een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Evers blikt terug op deze donderdag. En dan is het alweer 18 juni. Waar blijft de tijd? Ja, ik begon net met een nummer I Love to Change the World. En dat was dan weer van 10 Years After. I Love to Change the World. Wat zou dat mooi zijn als we dat eens zouden kunnen doen? De wereld wat veranderen. Wat zou het dan er een stuk beter uitzien? Hoewel. Fijn dat je luistert weer naar een nieuwe aflevering. Zoals gezegd, even blik terug. Ja, wat mag je vanavond verwachten? Weinig praten, veel muziek, hele lange nummers. 7 minuten, 10 minuten 20 de laatste. Nou, die zal wel niet aan de beurt komen, denk ik. 6 minuten 34. 5 minuten 17. Allemaal wat langere nummers dus vanavond in Evers. Blik terug. Zoals gezegd, net met 10 Years After. En dat was I Love to Change the World. Een plaat uit het begin van de jaren 70. Met wat de typische tijdsgeest van veranderingen. Protest en hoop natuurlijk. Het komende uur nemen we je mee terug in de tijd. Langs muziek die je misschien al jaren niet hebt gehoord. Of juist bent vergeten. Ja, dat kan natuurlijk ook wel. Hè? Want we worden allemaal wat ouder. En dan denk ik, waar kent het nummer ook alweer van? Maar we blijven nog even in de sfeer van iconische bands. Maar we schakelen door naar een groep die een eigen plek in de muziekgeschiedenis heeft geclaimd. Een band met onder andere, en dan raad je waarschijnlijk al wel wie het zijn, Stevie Nicks, Lindsey Buckingham. En dit nummer groeide uit tot een echte klassieker. Live opgenomen bij de Warner Brothers Studio. Dit is Fleetwood Mac met het nummer Chain. Fijn dat je luistert. Nou, dat is dus niet helemaal goed, want ik had gedacht dat we even een andere nummer zouden doen. Die zet ik nu even klaar. Maar dan weet je ook al trouwens weer gelijk wat de volgende gaat worden. Maar dit gaat denk ik ook wel lukken. Ja hoor, daar komt hij aan. Chain Fleetwood Mac

En zo is Manet. Wat een live versie. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Het is bloedheet buiten. Hoewel in de studio is wel lekker hoor. Maar kippenvel. Zeker het live, de live uitvoering van dit. Dit was natuurlijk The Chain van Fleetwood Mac. Maar we blijven ook in de live sfeer, want sommige nummers krijgen op het podium gewoon net dat beetje extra als je ze live draait. En dat lijkt me wel een goed plan. Dit is The Who vanuit het Hyde Park in Londen. Een klassieker die meteen herkenbaar is vanaf de eerste toetsen. Barbara O'Reilly live, zoals gezegd.

0: Evers Blik Terug. Elke donderdagavond van 7 tot 8 uur.
1: En zo is het maar net. Elke donderdagavond van 7 tot 8 uur. Dit was natuurlijk, ja, dat blijft een tijdloos nummer. The Who met Baba O'Reilly live vanuit het Hyde Park in Londen. En volgens mij was het 2015 of zo. Maar in ieder geval, ja. We schakelen even over van de Britse rock naar de pure blues. En waarom dan? Nou ja, ik hou ook wel van de blues. En een samenwerking tussen twee grootheden, dat was natuurlijk helemaal een geweldig mooi nummer. Rauw doorleefd en recht uit het hart. Dit is Buddy Guy en Bonnie Raitt met het nummer Damn Right I've Got the Blues.

dat was in één keer wel een heel abrupt einde. Zit ik nou wel of niet op de microfoon? Dat gaat iets niet helemaal goed. Een hoop gepiep en gekraak en gedoe. Excuses daarvoor. Ik zat even aan de verkeerde knopjes te draaien, maar dat kan wel eens gebeuren. Ik hoop niet dat je het me kwalijk neemt, maar we gaan gauw verder met de muziek natuurlijk. Want dit is een geweldig, geweldig, geweldig, geweldig fijn nummer. Dat is van Rory Gallagher. Dat wou ik eigenlijk even zeggen. Een speciaal nummer van hem. En het is A Million Miles Away. Live from the Ulster Hall. Dit is Rory Gallagher.

Volgens kenners is dit de beste live versie. Van A Million Miles Away. Van Rory Gallagher. Live from Ulster Hall. Ik weet niet precies wat voor jaar hoor. Maar helaas, Rory Gallagher is ook niet meer onder ons. Maar wat een gitarist wat dat betreft. Ja, wat een gevoel krijg je daarbij, hè? Million Miles Away. Ja, we blijven nog live. Maar gaan dan weer naar een Nederlandse bodem. En dat is ook wel heel erg belangrijk. Opgenomen in een kolkend Ahoy in Rotterdam. Raad maar welke band het is. Ik dacht het wel. 2019 en nog altijd een van de grootste live bands die we ooit hebben gehad. Dit is The Golden Earring met Radar Love live in Ahoy Rotterdam.

Als je het over energie hebt, nou dat is een nummer van energie. En zit Golden Earring met Radar Love vanuit Ahoy, Rotterdam. Ja, we gaan nu even de andere kant op. Iets meer laid back, zoals gezegd. Ga er lekker bij zitten. Een stem die meteen binnenkomt, rauw, warm en puur. Chris Stapleton heb ik het dan over. En dit is het nummer Midnight to Memphis.

Chris Stapleton, Midnight Train to Memphis. Ook wel een lekkere versie. Was trouwens niet live. We gaan naar het volgende nummer. En dat is Joe Bonamassa met Mountain Time.

Midnight Harlem, live from Atlanta, de Tedeschi Trucks Band. Gee, wat een naam. Wel een prachtig nummer. We gaan richting het einde van deze uitzending even een blik terug. Maar niet voordat we nog één mooie live plaat pakken. En die start ik op en daarna zeg ik ook niks meer. Dus ik ga nu even afscheid van je nemen. Ja, een lekker nummer was dit natuurlijk. Een titel die je misschien wel kent, maar deze uitvoering die geeft hem net een beetje extra. Live gespeeld, Gigi Kill met After Midnight. Wat mij betreft was het een hele mooie uitzending weer vanavond. Even een blik terug op Radio Ideaal, vanuit Zelhem natuurlijk weer. Volgende week zijn we er gewoon weer. Blijf zeker luisteren vanavond. Er zijn nog een paar mooie programma's die je zeker nog wel kunt luisteren. Lekker in de tuin, buiten en dat soort dingen. Dus we sluiten af, zoals gezegd, After Midnight. Night Live, Gigi Kill. Tot volgende week, dag.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
0: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
5: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
4: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
6: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
4: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is iets minder dan 10 minuten. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Malden ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Dag buurvrouw.
9: Hey buurman.
8: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
9: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
10: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

donderdagavond 8 uur geweest en je hebt kennelijk afgestemd op Radio Ideaal. Dus dan luister je nu naar Ideaal Country. Het wekelijkse uurtje countrymuziek in de breedste zin van het woord. Het komende uur hoor je behalve traditionele country ook bluegrass, country pop, country rock en vanavond zelfs een country reggae nummer. De artiesten komen natuurlijk ook weer uit alle windstreken. Voornamelijk uit Amerika uiteraard, maar ook uit Australië, Ierland, Nederland en zelfs weer Zuid-Afrika. Mede namens Gerrie van achter de knoppen in de schuiven, hartelijk welkom. Fijn dat je luistert. En een speciaal welkom aan een paar nieuwe luisteraars. Ron uit Dalen, maar ook Jaap, Gerald en Evert-Jan. De opening was overigens van Emmylou Harris met Heartbreak Hill. De eerste keer dat Sweet Emmylou opende, want ze heeft niet zo heel veel uptempo-nummers. Dus die komt niet zo vaak langs als ik zoek naar een uptempo-nummer. Straks komt ze overigens nog terug in een duet met Linda Rolstedt. Vanavond overigens weer een aantal live-opnames. Ook weer een paar verrassende covers uiteraard. En de volgende artiest komt al gelijk uit Ierland. Declan Nerney, Just Call Me Lonesome From Now On.

0: Ja, Little Big Town. Prachtige bandnaam trouwens. Met Girl Crush. Ja, die heb ik ook. De eerste live opname van vanavond was dit. Opgenomen op 11 december 2015 in Nashville. Het volgende nummer is trouwens ook weer een live opname. Opgenomen in het Astrodome Stadium in Houston in 2013. Good old George Strait met Does Fort Worth Ever Cross Your Mind?
1: One of my golden oldies right here.

Have You Ever Seen the Rain? De Laila Herrensen. Een, wat mij betreft, hele fraaie en verrassende cover van de wereldhit van Creedence Clearwater Revival, die ze uitbrachten in december 1970. En dus in 1971 een wereldhit werd. Nog een verrassing nu. Wie ooit zou hebben voorspeld dat ik popzangeres Pink in dit programma zou draaien, had ik voor gek verklaard. Toch gaat dat nu gebeuren. Ze heeft namelijk een heel mooi duet uitgebracht met die diehard countryzanger Chris Stapleton. Echt ontroerend mooi. Chris Stapleton en Pink met A Pearl.

Let It Go door Country Angel. Ja, dat is onderhand een zekerheidje in dit programma Country Angel, want ik ben een heuse fan. Tijd voor het tweeluik. Eerst het origineel uit 1976 door Linda Ronstadt, moet ik zeggen, samen met Emmylou Harris. En daarna een verrassende cover door een viermans bluegrass groep uit Arkansas. En die heet een Parker Mountain Bluegrass. Dit is The Sweetest Gift.

The Sweetest Gift, een beetje bluegrass-achtig met die banjo en die mandoline. Het is een droef verhaal over een moeder wiens zoon in de gevangenis zat. Het volgende nummer komt uit mijn geliefde Zuid-Afrika. Een emotioneel loflied op dat prachtige land. Live gezongen door Pieter Robert Marais samen met Jenny Botha. Pieter Robert Marais schreef het nummer trouwens zelf. En met een stem als een misthoorn komt het werkelijk uit zijn tenen. Vaderland.

Tea Party door Dolly Parton. Ja, dat is niet een echt bekend nummer van haar. Het is trouwens een protestsong geschreven door Woody Guthrie. En die gaat over een vliegramp uit 1948. Toen op 28 januari een vliegtuig vol gedeporteerde Mexicanen neerstortte in de Catas Canyon in Californië. Iets vrolijkers nu. Stick Figure. En dat is een Amerikaanse reggae band die ook een paar country-achtige nummers spelen. Het nummer waar we nu naar gaan luisteren is ook bekend als Run Run River. En misschien wel een beetje op het randje voor dit programma. Maar ik vind het een heerlijk nummer, dus ik waag het erop. Angels Above.

I Wonder Where You Are Tonight door Vicky Vinnis. En dat is onderhand ook een vaste klant in dit programma. Het volgende nummer heeft Theo nog te goed. Een paar weken geleden was het een tweeluik nummer. Maar de aangekondigde uitvoering door Bruce Springsteen, het origineel notabene, die klopte helaas niet. Daarom nu alsnog De Bos met Across the Border.

Ja, de playlist zit weer te vol. Dat is natuurlijk mijn schuld. Dus we aan het laatste nummer komen we eigenlijk niet toe. Dat betekent dat dit nummer van De Bos het gaan we uitdraaien. En daarmee sluiten we eigenlijk deze uitzending af voor vanavond. Mede namens Gerry, weer van achter de knoppen en de schuiven uiteraard. Dank voor het luisteren. Blijf vooral zitten voor Benny's Muziekservice. Maar wat ideaal kunt die betreft, weer heel graag tot volgende week. Zelfde zender, zelfde dag, zelfde uur. En wij doen het dan weer met hetzelfde plezier. Dag!

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
2: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
1: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
2: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
1: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij hoofdacts vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
4: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
3: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
5: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
3: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en het komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

is donderdagavond en u bent weer afgestemd op Benny's Muziek Service. Het is echt een hele goede avond. En wij bedanken de heren Dekker en Evers voor de afgelopen 2 uur een mooie muziek.

En we blijven nog tot een uur of elf met onderbreking van het nieuws. Op deze lekkere pufavond. Ik denk dat u lekker buiten zit, kopje koffie erbij. Of misschien al lichtelijk wat anders. Dat is de tijd wel voor nu. Zeker weten. Prachtig weer, lekker. Morgen wordt het even een hele warme dag. En dan gaan we lekker gewoon zomerse temperaturen tussen de 25 en 28 graden krijgen. Toch hartstikke mooi. Maar ik ben niet van het weer, dus ik zeg er alleen wat over. Wat hebben we vandaag? Lou Christie, we hebben Golden Earrings. Een drieluik La Bamba om 9:30. We hebben Unit Gloria met Robert Long. We hebben Les Humphries en zijn singers. En de rest moet even puzzelen wat er allemaal inpast in dat eerste uur. Ook Bonnie M zie ik nog. Och, die kan er ook nog wat tussen. Jazeker. Normaal was dit in 2014. Dat kwam van de LP Deur Donderen in de Achterhoek. Ja, daar stonden alle nummers die zo'n beetje niet uitgebracht waren. En die hebben ze toen toch nog maar weer uitgebracht. Op dat LP'tje. En dat heette Hideaway Blues. Roel Spanje speelde daarop. En Jan de Licht. Timo Kelder. Ferry Olij. Jan-Willem Tolkamp. Willem ter Horst. En Benny Joden. We hebben toch wel heel wat Nederlandse producties vandaag, zie ik. Ja. Oh, joh. Ja, een stuk of 5, 6. We hebben er nog een uit 1984. De man overleed 4 jaar geleden al, hij werd 73. Bassist en zanger van Duma. Yeah. Oké, we gaan beginnen, hoor ik. En dan gaan we doen met Belle Helene.

Johnny Cash, 1972. Met de hele familie Carter onder andere. The Thing Called Love stond nummer 6 in de top 40. Nou, een van zijn grootste hits. Hij had er niet zo heel veel hits. Hij heeft wel heel veel singles uitgebracht. Maar. Daar weer voor horen we Belle Helene. Een heel bekend nummer staat in de top 2000. Overal staat het in. Alleen het heeft nooit in een of andere hitparade gestaan. Kwam het 1984. Met, samen met Antje Jans, Jan Hendricks, Jan Pijnenburg, René van Kolm. En ze hebben inmiddels 5 reunies gehad. En tot 84 waren ze bij elkaar. En vanaf 2000 zijn ze weer wat reunies gaan doen. Nou, doe maar. Uit 1969, Lou Christie en de Contina Band. I'm Gonna Make You Mine kwam nummer 19 in 69. Hij kwam uit Pittsburgh.

Boney M. 1977 kwam dit. A woman can change a man. Nou, ik weet het zeker. 22 hits hadden ze in Nederland. Met Frank Farian onder andere. En danser Bobby Farrell. En verder zat Liz Mitchell. En die was ook ooit lid van Liz Humphries erbij. Marcia Barrett. Maisa Williams. En ook nog Reggie Taboo. Tibou, ja, nou. En daarvoor worden we Lou Christie. Hij ontviel ons vorig jaar. Hij werd 82 uit 1969 geworden. I'm gonna make you mine. We gaan naar de Golden Earrings. De allereerste hitsingle voor hen uit 1965. Kwam nummer 8 in de hitparade. Dit is Please Go.

0: heette in de jaren 60 de Sonics. En ze bestonden van 67 tot 75. En in 96 begonnen ze weer. Britse band uit Kent. Glam pop rock. Met onder andere zanger Peter Hewson. En ze hadden 5 hits in Nederland. En tellen we deze dan ook even bij. Dat was de laatste. Daarvoor de Golden Earrings. Met George Kooijman, Jaap Egermond, Frans Krassenburg en Rinus Gerritsen. Later kwamen Barry en Cesar erbij in eind jaren 60. Maar toen nog niet. Please Go werd hun eerste hit en kwam nummer 8 in Nederland. Even kijken, dan hebben we dit gepland. Ja.
1: De Drieluik Mini Special. 3 nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
0: En dat is het Drieluik van 9:30. We zijn ruim op tijd vandaag. Nou, dat gebeurt niet altijd. En we hebben een nummer La Bamba. Geschreven door Ritchie Valens in de begin jaren 60. En ik heb een uitvoering van de man die in 2020 overleed aan COVID. En dat was Trini Lopez. Hij werd 83 jaar. En hij kwam met Dallas Tex-Mex Latin Rock gitarist was hij. In de tijd van Pat Boone, Frank Sinatra, Dean Martin, Pete Seeger en dat soort gasten. Die kwam nummer 10 in de Nederlandse hitparade nog. En hij had 8 hits in Nederland. Trini Lopez. 1980, Pussycat bezong Doing La Bamba. Een andere versie en ook een ander nummer volgens mij. En er kwam nummer 4 in de hitparade van deze Limburgse country pop formatie. Onder leiding van de dames Veldpaus. En dan heb ik het over Betty, Marianne en Tony. En Louis Lee onder andere. Jon en Werner Teunissen. En als laatste uit 87. David Hidalgo en Cesar Rojas. Die waren vertolkers van Los Lobos. En die kwam nummer 1 in de hitparade. Ze kwam uit L.A., California. Met Louis Perez, Steve Berlin, Conrad Lozano en de voor in 22 overleden Frank González. Maar we gaan lekker beginnen met Trini Lopez. En dat nummer heet La Bamba uit 1963.

0: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, zeker. La Bamba, dat hadden ze gemeen. 63, Trini Lopez. Uit 80, Pussycat. En uit 87, Los Lobos. Allemaal top 10 hits. Zelfs de laatste kwam nummer 1 in de hitparade in Nederland. Hartstikke mooi. Er komt toch wel weer wat op af. Storm was een van de nummers van Jul en Gloria. Samen met Bob Leverman, oftewel Robert Long. Maar deze zingt voor de aankomende Vaderdag van aankomende zondag. Dat is dan goed. Jul en Gloria, samen met Robert Long, Oude Vader.

0: Radio Ideaal. Jouw regio, jouw radio.
1: Jouw radio.
2: A hit from the 80s.

covers aan van die Undertones onder andere. En Virgil Sharkey. En dan was hij van 75 tot 83. En deze hit kwam in die 85. Hij had solo 5 hits. A Good Heart kwam zelfs nummer 2 van deze Noord-Ierse zanger. Ja, dat was zeker. Voor die daarvoor Our Father van Robert Long en Unit Gloria. We doen er nog 2. Les Humphries heb ik hier. Een tweede uur hebben we aandacht voor Chicago, maar we gaan nu even naar Kansas City om in het voetbal te blijven.

Ze hadden wel een gezellige boel op het podium met de Les Humphries Singers. John Lawton, Jonathan Dross, de grootheden. Jim Billsbury, Liz Mitchell van Boney M., Earl Jordan en Dave O'Brien zaten onder andere in deze versie van Les Humphries in 1974, Kansas City. Dat ook een beetje denken aan het voetbal. We gaan eruit met Edgar Wintergroep in deze, dit eerste uur. Hij deed dat samen met zijn broer Johnny uit 1973. Bespelen ze instrumentaal Frankenstein. En verder zat in de band Dan Hartman, Ronnie Montrose, Rick Derringer, Chuck Riff. En ze hebben ook op Woodstock gespeeld. Ik zou zeggen, tot na het nieuws van Tina. Dan doen we nog een uurtje Benny's Muziekservice bij Radio Ideaal.

0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
3: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
2: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangifte van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
4: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
2: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangifte te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

0: Muziekservice.
1: Benny's Muziekservice.
2: Goedenavond.
0: Benny Eenink.
1: Benny Eenink.
3: Ja, die heeft zijn verplichtingen weer even gedaan. En met een dikke 7 minuten zijn we aan het tweede uur begonnen. De vierde LP van Jethro Tull. Aqualung. En daarvan was dit de titelsong. Er zaten 9 hits in Nederland met Ian Anderson, Martin Barre, John Even en Jeff Hammond. En Clive Bunker. Maar we draaien hem vooral omdat afgelopen zaterdag toetsenist en fluitist Dave Palmer is ontvallen. Hij werd 88 jaar. En hij was de toetsenist en fluitist dus van Jethro Tull. Daarom dit fantastisch mooie nummer Aqualung. En dat kwam uit 1970. Straks een drieluik van Chicago. Met dezelfde reden, maar dat hoor je straks. En voor het jaar hebben we nog Temptations. We hebben Cardinal Point. We hebben de mama's en de papa's. En daarna hebben we nog Eric Clapton, Cat Stevens, de Hollies. Nou, en wat er misschien nog meer op pad komt, maar dat horen we dan. Na Jethro Tull hebben we 1978. Een fantastisch mooi nummer. Van de Zuid-Afrikaanse, in Zuid-Afrika geboren man, Manfred Mann. En hij had in de 70er jaren de Earth Band bij zich. In totaal had hij 25 hits in Nederland. Hij kwam uit Londen, blues rock. Toetsenist was hij Chris Thompson, Mick Rogers, Chris Slade, Dave Flett en Pat King. En die begeleiden hem allemaal. In een prachtige uitvoering uit 1978 van Davis on the Road Again.

0: 1967. Mama's en de Papa's bezongen Mama. Cash Elliott. Zij overleed al in 1974. Creek Alley is dit. En kwam nummer 34 in de hitparade. Absoluut mooi, prachtig mooi nummer. En daarvoor Davis on the Road Again, Manfred Mann.
1: Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Du

0: dat ken je wel. Cardinal Point. 1973, Keep On Dancing. Een van de vijf hits die ze hadden in Nederland. Ze bestonden van 71 tot 76. Italiaanse Noord-Hollanders waren het. Skiffle, pop, rock. En het werd allemaal geproduceerd door Hans van Hemert. En ook Thierry van Kelder-Smith zong zelfs nog mee op sommige van de nummers.
1: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
0: En daarvoor had ik nog vergeten te zeggen. Nee, die 71 horen we de Temptations. En een fantastisch mooi nummer vond ik zelf. Maar ik kende het ook pas eigenlijk. Dit nummer was niet zo heel erg bekend. Superstar heette het. Maar goed, die jongens hebben hun best gedaan. Dennis Edwards en Otis Williams onder andere. En ook Gaiman Hatters, Richard Street, Melvin Franklin en Leroy Taylor en de Funk Brothers. We gaan naar Chicago. En die jongens zijn ook al zo lang bezig. En daarom zijn ze ook al wat op leeftijd. En ontviel ons gisteren de saxofonist, fluitist en van alles, Walter Parazijder. Hij werd 81 jaar. Maar ze hadden dus, ik laat het zeggen, heel wat hits. Zo'n 25 hits in Nederland. Meer dan 100 miljoen platen verkocht. Maar in alle decennia waren ze een beetje vertegenwoordigd. 60, in de 60s, 70s, 80s en 90s. Maar van de eerste drie decennia ga ik wat draaien. Uit 69, I'm a Man. Uit 1973, Feeling Stronger Every Day. En uit 1987, 88, Look Away. Verder zat bij de band natuurlijk Peter Cetera, Rob Lamb, Daniel Serafins, Jane Penkoff, Lee Rocknane en Terry Cat. Maar die ging Russische roulette doen in 1978 en dat is hem niet goed bevallen. Maar we gaan lekker luisteren naar de eerste. I'm a Man uit 1969, een nummer van Spencer Davis Group natuurlijk. Die hebben het eerst op de markt gebracht. En deze kwam nummer 13 in de Nederlandse hitparade in 69. Ten 8 en 8 is aan

0: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, dat was natuurlijk Chicago, dat hebben ze gemeen. Na aanleiding van het overlijden gisteren van Walter Parazijder. Hij was de saxofonist en de fluitist van Chicago. Van 66 tot 2017 was hij actief bij de band Blues Pop Rock. Ja. En de laatste zanger van Look Away, dat was Jason Schaaf. En hij heeft ook een prachtig mooie stem. Daarvoor was natuurlijk Peter Sterra. En het mooie nummer Feeling Stronger Every Day. En I'm a Man. We gaan even wat rustiger aan doen. Dit zijn de Hollies. 1974, Alan Clark. The air that I breathe.

da Banville, 1970. Cat Stevens. Nummer 2 kwam die in de Nederlandse hitparade. Nummer van... van Cat Stevens, zei ik. En, geschreven door Albert Hammond. Onder andere. Daarvoor Eric Clapton met zijn unplugged versie van Layla en The Air That I Breathe van de Hollies. En we gaan eruit met Booker T. Jones en de MG's. En vandaag hebben we gekozen uit nummer uit 1969. Soul Clap 69. Dat kwam nummer 27 in de Nederlandse hitparade. Booker T is inmiddels ook 80. En wat van zijn kompanen zijn al niet meer onder ons. Steve Cropper niet meer, Al Jackson... Donald Dunn, die zijn er allemaal niet meer onder ons. En Steve Potts. Maar goed, ze treden ook niet meer op. Ik zou zeggen, succes met de warmte. Prettige nachtrust daarom wel gewenst. En een hele fijne vrijdag en een fijn weekend. Dat gaat denk ik wel lukken. En dan horen we elkaar volgende week donderdagavond weer. Bij dezezelfde zender Radio Ideaal. Ben je muziekservice en ik zeg wel te rusten.

0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de Straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens. En dat de Straat van Hormuz meteen weer open gaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte daar zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke, maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht komen directe vraagprijzen te staan. Ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Het weer, er trekken buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. In het hele land wordt het boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers. Met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken wat buien over het land, minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Al komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van